0: raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hen toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de Schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Counting down!
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
5: Top 33!
0: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit Bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. We zijn inmiddels in les 3 beland. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over geest, ziel en lichaam. Ik heb het in les 1, les 2.1 heb ik het gehad over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Die heilige drie-eenheid en hoe dat precies werkte. En dat vond ik zelf een hele mooie les. Al zeg ik het zelf. Halleluja. En natuurlijk in de afgelopen lessen hebben we best een intense les achter de rug. Met de vraag van, joh, ben je voor altijd gered? Eens behouden, altijd behouden, zeg maar. Ik denk dat ik daar wel aardig duidelijk in ben geweest. En nu wil ik het met jullie gaan hebben over geest, ziel en lichaam. En het sluit een beetje aan op de eerste les, denk ik. Maar dan in dit geval meer naar ons persoonlijk. Dus je hebt de eerste drie eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En nu gaan we naar onszelf kijken, naar geest, ziel en lichaam. Voordat ik dat doe, gaan we natuurlijk zoals altijd openen met gebed. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor wie u bent. Ik loof en prijs uw naam, want u bent mijn vader, u bent mijn koning, u bent mijn majesteit, u bent mijn heer en u bent mijn verlosser. En ik wil u danken voor de Heilige Geest die u ons gegeven heeft om ons dingen in herinnering te brengen. Om ons dingen te openbaren, toekomstige dingen te verkondigen. Om ons alles te onderwijzen aangaande de dingen die Christus gesproken heeft. Dank u wel daarvoor, Heer. En dat deze les ook weer tot zegen zal zijn voor de toehoorders. Dat de mensen zich geliefd zullen weten, dat ze zich kostbaar zullen weten voor uw vader, want dat zijn ze. Dank u wel daarvoor, vader, in de machtige naam van Jezus. Amen. All right. Nou, ik wil in deze les gaan proberen te ontdekken hoe wij een drieledig wezen zijn en hoe wij vanuit onze nieuwe mens kunnen leren leven. Ik heb een boek geschreven, mijn laatste boek wat ik heb geschreven, De God van Herstel. Ik wil je echt aanraden om dat boek te bestellen. Het is gewoon gratis. Je krijgt gratis, je moet wel verzendkosten betalen. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Weet je, ga dat boek lezen. Want er staan zulke ongelooflijke mooie waarheden in die jou zo kunnen helpen. Zeg maar. Maar daar heb ik het ook over onze nieuwe mens. En wat dat precies betekent. En ik geloof echt dat het tot zegen zal zijn. Maar we hebben dus volgens het woord van God hebben we zowel een geest als een ziel en een lichaam. Nou, in heel veel gevallen als ik mensen spreek, en vooral dan mensen in de wereld spreek, gaan ze ervan uit. Maar ook gelovigen gaan er soms vanuit dat ziel en geest hetzelfde zijn. Dus als je het hebt over de ziel, dan heb je het over de geest. En als je het hebt over de geest, dan heb je het over de ziel. Dat is niet hetzelfde. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Kijk, als je bijvoorbeeld praat over geestelijke gezondheid, of als je spreekt over dat iemand geestelijk in de war is, dan bedoel je daar niet mee zijn geest, zoals de Bijbel spreekt over geest, maar dan bedoel je daar het denkvermogen mee. En dat denkvermogen, dat is jouw ziel. Jouw ziel, jouw zintuigelijke mens, is waar je geestelijk in de war kunt zijn. Als je Christus niet kent, halleluja. Nou, maar ik bedoel, als iemand problemen heeft in een geestelijke gezondheid, niet in orde is of wat dan ook, zeg maar, dan heb je het niet over jouw geest, dan heb je het over jouw ziel. Dus het is goed om de verschillende aspecten van ons drieledige wezen goed in kaart te hebben, zodat je ook onderscheid kunt gaan leren maken en daardoor kunt gaan leren begrijpen vanuit welk aspect je op een bepaald moment in feite leeft. Vanuit welk aspect jij op dat moment handelt en wandelt en spreekt en denkt en reageert. En nou ja, gewoon, dat is gewoon belangrijk, zodat je daar onderscheid in kunt gaan maken. Hè. We hebben onderscheid van geesten gekregen, maar het is ook belangrijk dat je op een gegeven moment gaat begrijpen van, nee, dit is in mijn vlees, nee, dat is in de geest, dit doe ik vanuit mijn zintuigelijke mens, vanuit mijn natuurlijke mens, en dit doe ik vanuit wie ik ben in Christus, en ga zo maar door. Nou, we zijn een drieledig wezen, zoals God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, zo zijn wij ook een drieledig wezen, geest, ziel en lichaam. Ik lees altijd de Herziende Statenvertaling, en in 1 Thessalonium 5 vers 23, daar staat geschreven: en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Dus hier staat heel duidelijk dat er een geest, een ziel en een lichaam hebben. Want anders zouden we ook gewoon zeggen oprechte ziel en lichaam. Of oprechte geest en lichaam. Maar er staat duidelijk oprechte geest, ziel en lichaam. Dus als we dit even op een rijtje gaan zetten. We hebben dus geest, dat is 1. We hebben ziel, dat is 2. En we hebben lichaam, dat is 3. Nou, misschien kan ik het beter omdraaien. We hebben eerst lichaam, we hebben ziel en we hebben geest. Amen. En ik wil beginnen met het lichaam. Want ons lichaam, dat wordt ook wel ons vlees genoemd. Hè. Het is, dit is your carnal man. Hè. Dus je vleeselijke mens, je vreselijke mens. Halleluja. In Genesis 2 vers 7 staat dat toen God de Heere de mens schiep, deed hij dat uit het stof van de aardbodem, en hij blies hem de levensadem in zijn neusgaten, zodat die mens tot een levend wezen werd. Dus hij schiep hem uit de aardbodem en blies toen zijn levensadem in zijn neusgaten, zodat hij een levend wezen werd. Nou, God schiep dus ons lichaam vanuit het stof van de aarde. Daar is ons lichaam uitgeschapen. Dat is ons vleeselijke lichaam. Dat is het voertuig waarin. Dit is wat je aan kunt raken. Wat je voelt als je erop drukt, zeg maar. Dus dat is ons lichaam. En ons lichaam zou niet kunnen functioneren als er niet ook een geest en een ziel in zou zitten. Zonder geest en zonder ziel kan het lichaam. Ja, dat is gewoon een omhulsel. Het staat dan gewoon daar een beetje te staan in de diepte te staren. Want er zit geen leven in. Het is helemaal niks. Dus daarom staat er ook dat hij, God, de levensadem in zijn neusgaten blies, zodat hij hem tot een levend wezen werd. Zonder die levensadem was het lichaam dood geweest, een dood ding. Het vlees is het meest zwakke gedeelte van ons drieledig wezen. En je hebt de levensadem van God nodig, weet je, om hem tot levend wezen te maken, zeg maar. Nou, jouw vleeselijke mens begeert tegen de geest in. In Galaten 5 vers 17 staat: want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Nou, er zijn twee facetten als het gaat om het vlees. De eerste is dat we een fysiek lichaam zijn. En dit fysieke lichaam, dat heeft lichaamsdelen, dat heeft organen, dat heeft cellen, weet ik veel wat allemaal. Het bestaat uit vocht, vezels, botten. En dit gedeelte, dit lichaam, is vergankelijk en is aan verval onderworpen. Dit is ons tijdelijke huis. We gebruiken dit om hier op aarde te kunnen zijn. In 1 Korinthe 15, vers 53 staat geschreven: want dit vergankelijke, dat moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Dus dit lichaam is vergankelijk en dit lichaam is sterfelijk. En dat moet zich met onvergankelijkheid gaan bekleden en met onsterfelijkheid gaan bekleden. Dus er komt een tijd dat we dit lichaam achterlaten en dat we er een verheerlijkt lichaam terug zullen ontvangen. Want het vergankelijke, dat zal vergaan en we zullen ons gaan bekleden met het onvergankelijke. Het sterfelijke zal vergaan en we zullen ons gaan bekleden met het onsterfelijke. Dus dat lichaam wat wij krijgen is een verheerlijk lichaam. Klinkt alleen dat klinkt al geweldig. Halleluja. In Filippenzen 3 vers 20 tot en met 21 staat: ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam, dat is ons vleeselijke, fysieke lichaam, dat uit de aarde is gemaakt, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat is een prettig vooruitzicht, want ons vergankelijke lichaam wordt er niet mooier op met de jaren. Halleluja. Ik bedoel, denk even aan de zwaartekracht. Denk even aan, aan die rimpels die in één keer verschijnen. Die grijze haren en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, als je jong bent, heb je er nog geen last van. Maar believe me, it will also get you. Ik had altijd zoiets van, ja, dat gaat mij nooit gebeuren. Maar als ik nu in de spiegel kijk, denk ik van, nou, inhaalslagje gemaakt. Maar goed, het wordt allemaal niet mooier op met de jaren. Amen. Alhoewel ze zeggen dat grijze haren wijsheid voortbrengen, maar dat betekent niet ook gelijk schoonheid, toch? Anyway, naast het fysieke gedeelte, zeg maar, naast je vlees, dat lichaam, hè, dus met die organen, cellen en botten en dat soort dingen, is het ook het fysieke gedeelte waardoor je jezelf kunt laten leiden. Bijvoorbeeld, het lichaam kan zeggen, ik heb honger. Hey, ik bedoel, je maag begint te knorren. En je begint een beetje een leeg gevoel te krijgen. En je begint in één keer trek te krijgen. En weet je, er begint gewoon iets in jouw lichaam, begint signalen af te geven, zeg maar. En dat zegt dan eigenlijk van, ik heb honger. En de meeste mensen, die reageren dan meteen door dat lichaam te voeden. Ik heb honger, oké, stop er wat in, eten. Of ik heb dorst, en dan geef je het te drinken. En het vlees, de zintuigelijke mens of jouw vlees wordt zonder geest volledig geleid door prikkels en gevoelens. Daar wordt het door geleid. Het is gewoon alles wat hij voelt, elke prikkel en alles wat hij. Dat is gewoon waar die op functioneert, om het maar zo te zeggen, zonder de geest. Dus het tweede verzet van het vlees, dat zijn dus de werken van eigen kracht. Zoals het vlees kan proberen zichzelf te rechtvaardigen voor God, door allerlei dode werken voor hem te verrichten. En ga zo maar door. Maar dat gaat hem natuurlijk never nooit lukken, want uit de werken van de wet wordt geen vlees voor hem gerechtvaardigd. Dus het vlees, zeg maar, heeft dus die twee functies. Het ene is dat het, tenminste, heeft twee facetten. Het ene is dat we bestaan uit bloed en cellen en botten en gaan zo maar door. En het tweede gedeelte is dat het reageert op prikkels en gevoelens. En dus het geeft signalen af. En daar reageer je dan op als je leeft vanuit je vlees, zeg maar. Nou, het vlees, dus jouw natuurlijke mens, kan ook niets doen om zijn zondenatuur weg te nemen of om zichzelf te rechtvaardigen voor God. Het maakt niet uit hoe hard het vlees zijn best doet, hoe die natuurlijke mens zijn best doet, maar het zal altijd falen, want de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Matteüs 26 vers 41. Dus je wil wel in je geest, maar je vlees is zwak. Dus als het vlees of de werken van het vlees ons zouden kunnen rechtvaardigen voor God, was Jezus voor niets gestorven aan het kruis. Hè? Dus wij kunnen onszelf niet vanuit ons vlees, vanuit eigen werken, capaciteiten en vermogen, kunnen wij onszelf niet rechtvaardigen voor God. Anyway, dus je zou eigenlijk kunnen stellen dat het vlees in feite nergens anders toedient dan om te kunnen verblijven op deze aarde. Het is het voertuig waarin we ons in voortbewegen. En dat is ook de reden overigens dat Jezus ook een lichaam moest hebben om hier te verblijven. In Hebreeën 2 vers 14 staat, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, sprekende van onze natuurlijke mens, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Dus hij, en er staat in Johannes 1 vers 14, hij is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dus Jezus had ook dat lichaam nodig om hier te kunnen zijn. Wij hebben ook een lichaam nodig om hier te kunnen zijn. Want zonder ons lichaam kan onze geest hier niet zijn. Nou, We moeten het vlees voeden en we moeten het onderhouden om het zo lang mogelijk hier op aarde te kunnen blijven. Om de dingen te kunnen doen voor het Koninkrijk van God. Om verschil te maken, om impact te maken, om vruchten te dragen voor het Koninkrijk. Amen. Dus we moeten proberen om heel goed te zorgen voor onze lichamen. Want onze lichamen zijn een tempel. Het is een werktuig geworden in Christus Jezus. Een instrument geworden voor God. Het is van hem en het moet hem dienen. En het moet hem eren. Ons lichaam hier op aarde moet hem dienen. En we moeten het behandelen als een tempel. 1 Korinthe 6 vers 19 zegt: weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Zie je? Dus ons lichaam heeft functies, maar de belangrijkste functie is dat hij hier op aarde is, zodat het gebruikt kan worden om Gods koninkrijk te bouwen en gebruikt kan worden om verschil te maken, om impact te maken, om het zout en licht te zijn van deze wereld. En daarom moeten we het behandelen met respect en moeten we God verheerlijken in ons lichaam door er goed voor te zorgen, door gezonde voeding in te stoppen, door veel water te drinken, weet ik veel. Door gewoon goed voor jezelf te zorgen, je rust te pakken en ga zo maar door. En jezelf niet te vergiftigen met allerlei troep en allerlei onzin wat er allemaal is in de wereld. Want je lichaam is een tempel. Ook moet je geen andere rotzooi binnenlaten, los van eten en voeding, maar dingen waar je naar kijkt en waar je naar luistert en wat je binnenlaat allemaal. Want dat is ook allemaal gif voor je tempel. En de tempel van de Heilige Geest. Weet je, dus we hebben wel een verantwoording daarvoor, voor ons lichaam. Heel veel mensen gaan met hun lichaam op een manier omdat ik denk van oké, weet je, je geeft niet echt om jezelf. En je geeft ook niet om wat Jezus daarvoor gedaan heeft, zeg maar. Want de manier waarop je met jezelf omgaat, getuigt daar niet van. En ik zeg dat niet verder om te oordelen of zo, maar we hebben wel een verantwoording voor ons lichaam. Ik bedoel, ik deed vroeger dingen met mijn lichaam en ik deed dingen, stopte dingen in mijn lichaam. Zeg maar, die gewoon echt schadelijk waren voor mezelf. En daarmee deed ik de tempel, die ik nu ben geworden dan in Christus Jezus, was ik toen nog niet. Maar daarmee deed ik mijn tempel wel kwaad, zeg maar. En dat is gewoon niet goed. En dus nu zijn we kinderen van God. En dus nu moeten we getuigen, ook met onze levensstijl, moeten we getuigen van wie we zijn, zeg maar. Anyway, het tweede aspect van ons drieledige wezen is onze ziel. Dus we hebben het lichaam behandeld en dan gaan we nu naar de ziel. En de ziel is dat deel van ons dat ook wel de zintuigelijke mens genoemd wordt. De zintuigelijke mens. De ziel werkt namelijk door de vijf zintuigen. De ziel gaat volledig af op wat hij hoort, op wat hij ziet, op wat hij proeft, op wat hij ruikt en op wat hij voelt. En hiermee wordt het denken gevormd. Dus door alles wat hij ziet, proeft, hoort, ruikt, voelt, vormt hij zijn denken, zeg maar. En dat denken, dat wordt ook wel de geest genoemd. Maar ik wil dat graag even uitleggen, want anders gaan we dus komen dus in de verwarring, zeg maar. Maar het is de geest van het denken. Het is het mentale gedeelte. En het is niet de geest, zoals de Bijbel ons leert, over de geest die wij hebben. In Efeze 4 vers 23 staat dat we vernieuwd worden in de geest van ons denken. Nou, de geest van ons denken spreekt niet over jouw geest, want jouw geest is compleet nieuw in Christus Jezus, is volbracht, heilig, puur, smetteloos, rechtvaardig en voor hem geplaatst in de liefde. Weet je, is gemaakt naar de gelijkenis van God en al die dingen meer. Dus het spreekt niet over jouw geest, het spreekt over jouw denken. Over jouw zintuigelijke mens, spreekt over jouw ziel. Het mentale gedeelte. Nou, onze zintuigen, die wij ook wel prikkels noemen, zijn in feitelijk ook vleeselijk. En daarom was het zo dat voordat jij een kind van God werd, jij volledig werd geleefd door jouw vlees. Je werd volledig geleefd door jouw natuurlijke mens. Je werd volledig geleefd door jouw zintuigelijke mens. En de ziel die vormt als het ware het hart van de mens. Dus voor Christus leefde je vanuit je ziel. Leeft hij vanuit je vlees? Leeft hij vanuit prikkels? Leeft hij vanuit zintuigen? En leeft hij vanuit emoties? Ik voel dit, ik zie dat, ik hoor dit, ik proef dat, ik ruik dit, ik denk dat. Dus het is zo. En dat was jouw realiteit. Dus alles wat je deed en alles wat je dacht en wat jouw realiteit werd, kwam voort uit jouw lichamelijke begeertes en jouw zintuigelijke mens, de ziel. Daar kwam het uit voort. Ik pak even een Bijbeltekst erbij, die nu even bij me naar boven komt. In Efeze. Daar staat, even kijken hoor. Kijk, in Efeze staat, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Efeze 2 vers 1. U die dood was door de overtreding en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Weet je, dus wij voor Christus leefden wij in de wil van ons vlees. En in de begeerte van ons vlees. Weet je, en dus het was, je leeft helemaal vanuit je zintuigelijke mens. In Johannes 2, vers 16 zegt, al wat in de wereld is, is de begeerte van het vlees, is de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En het is niet uit de Vader, maar het is uit de wereld. Zie je, wij werden zo geboren, wij zijn zo opgevoed. Wij zijn geboren met een natuurlijk, met een zonde natuur, waardoor we van nature in zonde leven, van nature kinderen des toorns waren. En we wisten niet beter dan ons volledig door onze gevoelens en door onze emoties en prikkels te laten leiden. Onze geest was immers nog afgesneden van het leven van God. Nou, iedereen die niet in Christus leeft, die wordt volledig, maar dan ook helemaal 100% volledig door het vlees en door de ziel geleid. Door de fysieke, zintuigelijke en emotionele mens. Dus ongelovigen zijn daarom in feite geestelijk dood. En zij zijn van het leven van God afgesneden. Hun hart klopt wel, maar geestelijk is er geen leven en daarom zijn zij vleeselijk. Dat is gewoon een feit. Dus ik zeg dit niet om te oordelen of om aanstoot te geven of wat dan ook. Maar het is gewoon een feit dat zonder Christus wij dood waren. Want ook u was dood door de zonden en de overtredingen. Dus voor Christus waren wij dood door de zonden en de overtredingen. En we waren afgesneden van God. We waren veraf zonder God en zonder hoop in deze wereld. Dat was voor Christus. En iedereen die voor Christus is, dus die nog geen kind is van de levende God, die is daarom geestelijk dood. Ja, maar ik bedoel, ze hebben een hart klopt, ze hebben een ziel, ze denken, ze hebben emoties, ze zijn tuigelijke mensen, bewegen en weet ik wat allemaal, maar ze zijn in de duisternis, omdat geestelijk zijn ze afgesneden van het leven van God en daarom kunnen ze het koninkrijk van God niet zien en kunnen ze het koninkrijk van God niet binnengaan. Daarom zien ze het licht niet, zien ze de waarheid niet, want ze wandelen in de duisternis. Ze zijn zintuigelijke, vleeselijke mensen. Maar dit geldt niet voor jou als kind van God. Voor jou is er een hele andere wereld opengegaan. Jij bent nu geboren uit de geest en daarom veranderde iets in jou. Jij werd nu een geestelijk wezen. Je werd geestelijk geboren. Je werd opgewekt door de Heilige Geest, door de opstandingskracht van de Heilige Geest. En jij werd dus levend gemaakt. Wij zijn samen levend gemaakt. Oh my God, ik kan hier zoveel over delen. Ik ga heel eventjes naar Romeinen. Omdat daar een hele mooie tekst in staat. Die ga ik er even bij pakken. Romeinen 6. Ja, in Romeinen 6. Oh, even wachten, mijn Bijbel die valt. Er is heel veel ruimte, want ik moet voor die microfoon blijven zitten. Dus er hangt zo'n heel groot ding voor mijn mond aan een arm. En dan, zeg maar, als ik dan iets wil pakken of wat dan ook, dan zit die microfoon ervoor. Dus als ik hem recht voor me hou, kan ik het niet zien, want dan kijk ik tegen de microfoon aan. Super irritant. Anyway. Weet je, de liefde, geduld, vrede, vriendelijkheid, gelaten 5 vers 22, amen. Oké, hier dus, in Romeinen 6, wij zijn levend gemaakt. Dus er staat dat wij zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden komen te wandelen. Want als we met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, dan geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Nou, wij weten toch dat Christus nu, hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Zie je, wat hierover spreekt, zeg maar, dat wij allemaal in Christus Jezus gedoopt zijn en wij zijn in zijn dood gedoopt. En wij zijn, en opdat evenals Christus opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden komen te wandelen. Dus wij zijn nu wij zijn levend gemaakt in Christus. Wij zijn met hem begraven, met hem gestorven en we zijn met hem opgestaan in een nieuw leven. Zo, we zijn aan hem gelijkvormig gemaakt in zijn opstanding. In Johannes 3 vers 6 staat, wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. En jij bent nu uit de geest geboren. En je was uit het vlees geboren, daarom zegt de Bijbel ook in Johannes 3. In Johannes 3 vers 3 en Johannes 3 vers 5, daar staat, voorwaar, ik zeg je, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Als iemand niet geboren wordt uit water en het geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat vlees is, is vlees. En wat geest is, is geest. En dus, Je wordt eerst geboren uit water. Hè? Je bent zo, ik weet veel, 80-90% water of zo. Je wordt eerst geboren uit water. Hè? Dus uit vlees. Gewoon, want ik bedoel, als je een lichaam wat overleden is in de zon legt en je laat het daar liggen voor, weet ik veel, een maand of twee maanden of drie maanden, weet ik hoe lang. Zeg maar, dan droogt dat helemaal op. Dat vocht gaat er allemaal uit. Dus je bent geboren uit water en uit vlees. Hè? Wat overblijft is gedroogd vlees, zeg maar. En dus... En dat is de eerste geboorte. En de tweede geboorte is jouw wedergeboorte. Jouw wedergeboorte is dat je geboren wordt uit de geest. En als je niet geboren wordt uit vlees en uit de geest, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus je gewone natuurlijke geboorte uit bloed, vlees en de wil van de man, Johannes 1 vers 12, dat is niet de geboorte waarmee jij het koninkrijk van God binnen kunt gaan. Je moet geboren worden uit de geest. En dat word jij op het moment dat je Jezus aanneemt als je Heer en Verlosser. En jouw geest is het deel dat we nu het goddelijke deel noemen. He, dus jouw oude dode zonde natuur, dat werd uit je weggenomen en je kreeg de natuur van God daarvoor in de plaats. Daarom ben je nu geen zonde meer, maar een heilig kind van God. Daarom ben je nu niet meer een vleeselijke, natuurlijke, zintuigelijke mens, maar een geestelijke, bovennatuurlijke, geestelijke mens. Dus 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Zie je, dus er is iets nieuws gekomen, er is iets nieuws gebeurd, zeg maar. En die nieuwe schepping, dat is iets wat nog niet eerder was, is identiek aan de natuur van God. Identiek aan de natuur van God. In 1 Johannes 4 vers 17 staat, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Weet je, wij hebben zijn natuur gekregen. Wij zijn naar zijn gelijkenis geschapen. En in jouw wedergeboren mens, in jouw geest, heb jij alle goddelijke eigenschappen van God. In jouw geest heb je letterlijk alles ontvangen van de natuur van God. In jouw geest kun je bijvoorbeeld niet zondigen, 1 Johannes 3 vers 9. In jouw geest kun je niet ziek worden, 1 Petrus 2 vers 24. In jouw geest kun je niet depressief worden. In jouw geest ben je altijd blij, heb je vrede, geduld en ben je vol van liefde, Galaten 5 vers 22. Het is immers de natuur van God en God zondigt niet, wordt niet ziek en is altijd blij en liefdevol en geduldig en beheerst. Halleluja. Dat is gewoon een geweldige waarheid. Weet je, dus we kunnen wel zondigen met ons vlees. En we kunnen ook in ons vlees geprikkeld worden en van daaruit reageren. Dan leven we vanuit onze zintuigelijke mens. Dan leven we naar het vlees. En in zo'n geval zeggen we dat iemand vleeselijk is. Alleen, we hoeven nu niet meer te leven naar het vlees. Want we zijn nu geestelijke wezens geworden. Romeinen 8 vers 12 zegt, wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Dus wij hebben nu de autoriteit gekregen en het vermogen gekregen om te leven vanuit wie we nu zijn in Christus en niet meer te hoeven leven naar het vlees. We zijn geen slaven meer van de zonde. We zijn geen slaven meer van het vlees. He, omdat we kinderen zijn, heeft God de geest van zijn zoon in ons hart uitgestort. Die roept Abba Vader. En dus zijn we geen slaven meer, maar zonen. Galaten 6 vers 4 of 4 vers 6. We zijn nu zonen geworden en geen slaven meer. Nou, dus hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij nu niet meer naar het vlees leven, maar vanuit de geest leven? Hoe kunnen wij komen op het punt dat wij alleen nog maar geleid worden door de waarheid van onze wedergeboren geest en niet meer door ons vlees en wat onze zintuigen en ons vlees ons wil zeggen? Nou, je kunt alleen maar leren leven vanuit de geest door het vernieuwen van jouw denken. En daar heb ik het natuurlijk al over gehad in fase 1. Ik meen in les 13. Maar daar heb ik het gehad over je vernieuwen van je denken. Maar het is belangrijk, Romeinen 12 vers 1 en 2 zegt, ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet, dus dat is dat je verantwoording neemt voor het lichaam wat nu een tempel is van de Heilige Geest. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Ga niet wandelen en handelen en denken zoals deze wereld handelt, wandelt en denkt en doet. Want dat is je oude mens. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Dat is het vernieuwen van jouw denken. Dus dat is in jouw ziel dat je je denken gaat vernieuwen. Zodat je kunt gaan begrijpen en kunt gaan onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus ons lichaam, ons vlees, moeten wij aan God toewijden, zodat ook ons lichaam tot eer en glorie is van zijn naam. He, dus, ik heb het natuurlijk net al een beetje aangehaald, maar je kunt zelf wel bepalen wat je allemaal in je lichaam stopt, weet je. Maar zorg ervoor dat je een levend offer bent en wees heilig zoals hij heilig is. Ook in je handel en in je wandel. Nou, het tweede vers zegt dat wij niet alleen, dat wij niet zoals de wereld moeten zijn en dus niet dezelfde filosofie moeten hanteren, dezelfde ideologie moeten hanteren, dezelfde denkwijze moeten hebben en dat we niet moeten beredeneren zoals de wereld dat doet. Want we zijn nog wel in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. Dus we hoeven ook niet meer te denken als de wereld. We hoeven niet meer te handelen als de wereld. We hoeven niet meer te reageren als de wereld, want wij zijn een nieuwe schepping. Wij zijn een nieuwe schepping. Colossense 3 vers 9, daar staat, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus Voor Christus hadden wij een denkwijze overeenkomstig de overleveringen van deze wereld. Maar dat kunnen we nu veranderen. Omdat we die oude mensen uitgetrokken hebben. Tenminste, dat hoop ik voor jou dat je die oude mensen hebt uitgetrokken. Ik hoop voor jou dat je die keuze hebt gemaakt. Weet je? En die nieuwe mens aangetrokken hebt die vernieuwd wordt tot kennis. Weet je? En er wordt vernieuwd tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus wij moeten onze oude mens gaan afleggen en ons bekleden met die nieuwe mens. Efeze 4 vers 22. Ik heb net al vers 23 ervan aangehaald. Maar ik wil gewoon even vers 22 tot met 24 doorlopen. Dat u wat betreft de vroegere levenswandel die oude vleeselijke mens aflegt. Dit is dus een keuze dat je die oude mens gaat afleggen. Dat je daarvan wegloopt. Die ten gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat je vernieuwd wordt in de geest van je denken. Dat is dus in je ziel, daar hebben we het over gehad. En u bekleedt met die nieuwe mens. Dit is ook weer een keuze, dat is ook weer een handeling, dat is ook weer een actie. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in waarheid, rechtvaardigheid en heiligheid. Dus jij kunt jezelf bekleden met die nieuwe mens die jij nu hebt ontvangen in Christus Jezus. En dat doe je door het vernieuwen van jouw denken. Dus jij moet gaan leren ontdekken wie je nu bent in de geest en wat je daar hebt ontvangen. En dat doe je door jouw ziel te trainen en te vernieuwen met het woord van God. Dus leugen eruit, waarheid erin, woord erin en de wereldse filosofie, de leugen eruit. Zodat manifest kan worden in het natuurlijke wat je in je geest al lang hebt ontvangen. Nou, jij als drieledig wezen mag gaan leren ontdekken dat je niet meer hoeft te leven naar je zintuigelijke mens. Maar dat je nu een bovennatuurlijk leven kan leven vanuit wie je nu bent in jouw wederom geboren geest. Want daar ben je volmaakt en daar heb je alles wat je ooit maar nodig hebt om in het leven te kunnen wandelen in overwinning. Halleluja. Weet je, dus wandelen we nog wel eens in ons vlees? Absoluut. Nou, niet in ons vlees, want dat is onmogelijk, schriftuurlijk, maar wel naar het vlees. Dus daar gaan we het ook nog wel over hebben. Soms wandelen we nog naar het vlees, reageren we vanuit het vlees. En soms dan worden we geprikkeld in ons vlees. En soms dan wandelen we nog naar die oude mens met zijn oude patronen. Weet je? En er is genade en God heeft je lief en veroordeelt jou niet. Maar weet gewoon dat dat niet meer hoeft, dat we een keuze hebben. En hoe meer je daar bewust van wordt, hoe makkelijker je je daarvan kunt afwenden door te gaan tappen vanuit wie je bent in Christus. Zodat je gaat leren leven vanuit de geest. Leren leven vanuit de geest. Niet dat je, dat je tongen binnen door het leven gaat. Oh, raak me niet aan, want ik ben in de geest. Nee, leef vanuit je nieuwe mens. Leef vanuit wie je nu bent in jouw wederom geboren geest. Waar jij nu de natuur van God hebt ontvangen. Waar je nu zijn identiteit hebt. Waar je nu zijn leven hebt. Waar je nu wie hij is en al zijn aspecten en al zijn verzetten hebt. Dus jij hebt zijn karakter in jouw wederom geboren geest. Heb jij de natuur van God. En je bent een partaker geworden van de divine nature. Je hebt deel gekregen aan de goddelijke natuur. En daar kun je vanuit gaan leven. En dat doe je door het vernieuwen van jouw denken. He, dus dat drieledige wezen, daar zijn er twee die zich kunnen gaan onderwerpen. En dat moet je gaan leren aan wie je nu bent in de geest. Want jouw geest moet regeren. Niet je ziel, je zintuigelijke mens. En ook niet je vlees, je fysieke mens. Maar de geest moet gaan regeren in jouw leven. Amen. Ik hoop dat je wat aan gehad hebt. En dat het duidelijk was voor je. Als je een getuigenis hebt of vragen of aan de aanleiding van deze les. Weet je, ga dan even naar de website. Johan Toet of One In Foundation. En laat eventjes een mailtje achter. En dan komen we zo spoedig mogelijk bij je terug. Ik hoop je weer te mogen welkomen bij een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Tot dan. Doei.
4: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
3: God Radio. Baken van licht.
5: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
6: Welkom to our Wednesday's broadcast of the Gospel Truth. Today I'm continuing to teach through a series that I've entitled The Believer's Authority. And I wrote this book many years ago, but this has all of the things that I'm teaching and goes into a lot more detail. I have this in English and in Spanish. I also have study guides. We have DVDs, CDs, and we have a USB that has the audio and the video on it. And I encourage you to please get these materials. It would be a real blessing to you. I've already covered so much material, I can't go back through it, but I've said some radical things. Matter of fact, the subtitle of this book, The Believer's Authority, the subtitle is What You Didn't Learn in Church. I'm sure that there are churches that teach these things, but I didn't learn it in church. I was taught that, man, you just kind of have to roll with the punches, that you don't have any power and authority in this life, that we were saved and stuck and just holding on until we all went to heaven. in the sweet by and by, it would be awesome, but in the rough now and now, you just had to struggle through. And man, when I began to learn that I had power and authority, that was awesome. And I began to see great results, but also I made mistakes. And one of those mistakes is because I didn't understand that my authority, my absolute authority over sickness, over depression, over disease, over demons, and things like that, my absolute authority ended at the end of my nose. I didn't have authority over other people. And it took me a while to figure this out. I just thought that, man, God gave me authority and I was going to make everything straighten out. But God does not violate the free will of other people. They have authority over themselves more than I do. I may have authority over demons, but if those demons gained access to a person because of wrong thinking and that person has accepted and embraced those things, it becomes a stronghold in their life and you have to deal with that person and get that person to change their thinking. Let me use some scriptures here. In Matthew chapter 10, it says in verse 1, "And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease." No limitations on this. "And as they went out," go down to verse 7, it says, "And as you go preach, saying, the kingdom of heaven is at hand." That means it's here, it's present. "Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give." Notice what he didn't say. He didn't say, "Ask God to heal the sick, cleanse the lepers, and raise the dead." Now see again, because people don't understand the authority that God has given us, the average person approaches God as, a beggar. Like, "Oh God, I am nothing, I have nothing, I can do nothing, but I know that you can do all things. Would you stretch forth your hand to heal?" That is not what he told us to do. He told his disciples, "You go heal the sick." Now it's obvious, it's not their power, it's God's power. I can't heal a gnat with just my own human power, but God gave me authority over all sickness and over all disease and over all demons to cast them out. And I have authority against all sickness, and I am the one who goes and heals. Not my power, it's God's power, but it's at my disposal and I have to use it. So when I first saw these things, I just expected that every single person that I ministered to, since I had authority, would receive. But I didn't understand that that authority, I can't go against their will. On my program yesterday, I used the 6th chapter of the book of Mark, where Jesus in his hometown, because they rejected him and were offended at him, it says he could do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk and he marveled because of their unbelief. He couldn't do it. It didn't say he wouldn't do it. He could not do it. You could say would not do it because he will not just overrule a person's will. It is God's will for every single person to be well. It's God's will for every one of us to have life and to have it more abundantly, John chapter 10, verse 10. It's God's will that no person perish, 2 Peter chapter 3, verse 9, but that all come to repentance. And yet not everybody's receiving that because God doesn't force his will upon us. He presents it to us. He's presenting truth to you today through this television and saying things to you that is not commonly understood, even by Christians. They just think it's up to God whether people receive or not. But God's will is for every one of us to be above only and not beneath, the head and not the tail, Deuteronomy chapter 28, to be victorious in everything. But he doesn't force it on us. We have to choose that. And when you are ministering God's power to other people, you have to take this into account and recognize this. You know, I had an instance when I was in Childress, Texas. I was pastoring a church there, and I was on the radio, and this radio program was heard about a 30-mile radius around Childress. And so I had some people come from Wellington, which is a town that was north of Childress, Texas. And they contacted me, had heard me on the radio. And they said that there was a woman there that was demon possessed and was in critical condition. and they wanted to bring her to me. And they also, and so I said, okay, I'll pray for her. But they also said, this is so bad that you got to fast for a week so that you'll be able to deal with this thing. That's a misunderstanding from Matthew chapter 17, where Jesus said, this kind goes not out but by prayer and fasting. Some people have interpreted it that only certain demons can be cast out by prayer and fasting. That's not what this is saying. In Matthew chapter 17, verse 20, the subject is unbelief. That type of unbelief only goes out through prayer and fasting. There are no demons that the name of Jesus and faith in the name of Jesus isn't sufficient to see his power broken over a person. But anyway, I went ahead and cooperated with these people. I fasted for the entire week. They brought this woman to me. And I won't go into the whole detail, but this woman had demons. She could physically see these demons. They would come into her house. They would afflict her. And they had actually given her a date that at a certain date, they would totally possess her and she would be reprobate and damned to hell, and that there would be no chance of repentance from it. And this woman was just panicking. And I mean, she was beside herself. She was a basket case. So anyway, they brought this woman into me. And just like I've been teaching other people, I knew that I had authority over demons. I had seen lots of demons cast out of people. And I knew I had authority. But I also knew that that woman had a choice over herself. And so I began to start talking to her and trying to find out what was going on, why these demons had this access to her and why she was in such a bad state. And anyway, I won't go through the whole thing, but it was basically religious doctrine. She had failed to witness to a neighbor who died. And there's a scripture in Ezekiel chapter 33 that says, if I tell the unbeliever, you know, that he's going to perish and you don't give him warning, he'll die in his sin, but his blood will I require at your hand. And this woman was living under constant condemnation, thinking that she was guilty and that God was sending her to hell. And because of that fear and this wrong religious teaching, this woman had just allowed the devil to come in and do his worst in her life. She didn't feel like she had access to God's power. She was born again, but she felt like she'd failed God. And because of it, this was God's punishment. And she just was panicking. So anyway, I found out what was going on. And I began to share scripture with her about forgiveness and cleansing and how that she was the righteousness of God. And God doesn't deal with us based on our performance. And I ministered to her for about an hour. And after an hour, this woman's whole countenance changed. I mean, she was paranoid, couldn't look at me. She totally changed. And after about an hour, I felt like she had received the truth and she was ready. And I said, praise God, I'm ready to pray with you. And we're going to break this demonic stuff and get you free. And this woman said, I don't need you to pray with me. She said, I'm free. And she knew that she was delivered and set free. And I didn't even have to pray with this woman. She got set free through the Word of God. You know, Psalms chapter 107, verse 20 says, God sent His Word and healed them and delivered them from their destructions. God's Word will deliver you. You don't have to have somebody cast the devil out. Now, sometimes people give place to the devil so much that they are just so possessed that they need somebody else to come alongside. But in the vast majority of occasions, you will know the truth, and the truth shall make you free, is what John chapter 8, verse 32 said. And so you can actually get demons, demonic stuff. And I'm not just talking about the demon possession the way some people have seen it through movies, like The Exorcist. I've never seen that, but I've heard people talk about it. I'm not talking about these extreme cases where people are cutting themselves. Those things do happen. I've known people. I've seen people deliver to that. But I'm saying there's all kinds of lesser things. It may not be as obvious, but it's still demonic in its core. And you can see people delivered of demonic stuff without having to go through a deliverance session where you bind the devil and cast it out. You can just share the truth with people, and the truth will set people free. You know, on the rest of this week, I'm going to get into some more scripture. There's a lot of things I want to say, but since I'm here, I'm just

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: De hele schrift is verwekt door Gods geest. We zien de wereld is verwekt door Gods geest. Jezus is verwekt door Gods geest. Alle gelovigen zijn verwekt door Gods geest. Maar de hele schrift is verwekt door Gods geest. Dus inderdaad, we moeten, als we het woord van God lezen, moeten we kijken wat is doctrine? Wat is een leerstelling? Wat is een leerstelling? Nou, voor doctrine heb je soms meerdere teksten nodig. Want ik zei, er staan in de Bijbel staan uitspraken van de duivel. Dat is niet een doctrine naar ons toe. Er staan bijvoorbeeld in psalmen, je hebt psalmen die vanuit God naar de mens spreken, maar je hebt ook psalmen waarin mensen het uitroepen naar God. Moet je altijd even kijken, is dit een doctrine? Maar de hele schrift is door God geïnspireerd en door God ingegaan, en is aan ons gegeven. Amen. Dus we kunnen er altijd, en God heeft dat geïnspireerd, zodat wij er door toegerust zouden worden. 1 Petrus 1 vers 10, dit is ook interessant. Als het gaat over de inspiratie van de schrift. Naar deze zaligheid, gaat even over de zaligheid van Christus, hebben de profeten die geprofeteerd hebben, gesprek over de profeten in het Oude Testament, hebben over de genade die aan u bewezen is gezocht en gespeurd. Dit is zo interessant, even om aan te geven hoe geïnspireerd die profeten waren, die profeteerden dingen die ze zelf helemaal niet begrepen. Jesaja profeteert over de knecht des Heren die aan de ene kant, weet je wel, alles nieuw maakt, aan de andere kant vernederd wordt. Wat is het punt? Hij snapte er zelf niks van. Heel veel van de profeten snapten niet wat ze aan het profeteren waren. Dus de Bijbel zegt, zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hem was doelde, toen hij van tevoren getuigde van het lijden dat op Christus zou komen en ook van de heerlijkheid daarna. Maar wat werd aan hen geopenbaard? Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden. In de dingen die u nu verkondigd zijn voor hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin engelen begerig zijn zich te verdiepen. Halleluja, dat is een krachtige tekst. Dat zijn dingen waar engelen zich in wilden verdiepen. Dat zijn dingen waar de profeten, als we nadenken over Jesaja, Jeremia, wij hebben grotere rijkdommen dan hun. Groter dan Elia, Elisa. Daarom zei Jezus, weet je wel, de kleinste in het koninkrijk van God is nog groter. Omdat wij leven in die tijd waar Christus is gekomen en we openbaring hebben. Zij niet. Maar de geest openbaarde hun dat ze niet zichzelf dienden, maar de generaties die komen zouden. Het is geen hoofdpunt uit deze tekst, maar ik vind het wel een mooi iets. Dat ik geloof dat de geest van God ook de kerk van Nederland weer veel meer wil leiden in komende generaties. Heel veel is Nederland alleen maar bezig geweest met hun eigen dingetje. Nu. Je ziet dat bijvoorbeeld terug in dat heel veel, niet alle, prijs God, maar heel veel voorgangers en predikers en evangelisten van de vorige generatie hebben niks overgedragen op volgende generaties. Dat is niet de leiding van de geest. Want de geest van God denkt in generaties. Je ziet bijna, ik weet niet of ik hier iets over heb gezegd, maar je ziet bijna hetzelfde in het natuurlijke. Er is een generatie, ik hoop niet dat ik nou mensen, nou goed, ik hoop het wel eigenlijk. Ik wou eerst ook zeggen, waar is mijn borstel? Maar die heb ik zelf weggegooid, maar die is ook weer teruggekomen. Dat is natuurlijk nou, als je hem weggooit, dan heb je hem niet meer. Nou goed, ik ga even iets zeggen wat mensen even tot nadenken zal zeggen. Wat zie je een beetje in Nederland met de cultuur van bijvoorbeeld je erfenis achterlaten en overdragen op de volgende generatie? Wat je heel vaak ziet is dat mensen bijvoorbeeld sterven. Je ziet bijvoorbeeld heel vaak dat mensen sterven rond hun 80ste. Dan, in één keer, schenken ze, zoals ze noemen, met koude hand gaat hun erfenis naar de kinderen toe. Hoe oud zijn die kinderen? 60, vaak. Sommige mensen moeten nou... Sommigen denken, ik hoop dat mijn ouders kijken. Die generatie heeft dat al lang niet meer nodig. Die is alweer kleiner aan het wonen. Heeft eigenlijk is alweer aan het afronden. Eens kijken hoe ze rustiger aan kunnen gaan doen. Ah, het afronden. Kwam dat er ongelukkig uit? We gaan even afronden, lieve mensen. Dan moet je dus nooit in het bejaardenhuis zeggen bij de Bijbeloverdenking. We gaan even afronden. In ieder geval... Hoe even realiseer je het bejaardenhuis? Voordat we afronden. Oké. Mijn punt is, heel vaak, wat doen die mensen? Die wachten tot ze weer 80 zijn. Ik zal niet over het Nederlandse belastingstelsel praten, hoeveel er vanaf gaat. Ik zie mensen beginnen spontaan te manifesteren. Het ding is, wanneer hebben kinderen die erfenis nodig? Vaak als ze rond de 20 zijn. Maar dan moeten ze nog 40 jaar wachten. Waar ze het uit gulheid krijgen, omdat ze dood zijn. Nou, ander punt. Geestelijk gaat dit vaak hetzelfde in ons land. En wanneer heeft de voorganger het overgedragen? Ja, toen hij dood was en toen nog hield hij de microfoon vast vanuit zijn kist. Amen. En je eigen geestelijke kinderen zijn bejaard. Sorry voor de mensen die... Nou, nee, dat bedoel ik... Ik bedoel niet dat mensen van 60 bejaard zijn. Blijf alsjeblieft zitten. Punt is... Waar? Kan ik dit nog redden? Of kunnen we... Als jij de auto start, ren ik zo meteen weg. Dan zeg ik... Iedereen je ogen dicht, gaan jullie leiden in gebed. En dan... Ik weet niet of dit nog te repareren valt. Het ding is, zouden we ook geestelijk niet veel eerder moeten kijken... hoe kunnen we erfenissen overdragen? Hoe kunnen we erfenissen overdragen? Hoe kunnen we mensen in hun kracht zetten? Juist zodat ze het in die fase kunnen leren... zodat ze nog heel veel hele krachtige jaren hebben om het uit te leven... en zelf ook alweer kunnen vermenigvuldigen. We moeten veel meer gaan denken, weet je... onze Revival and Ministry School is geboren... ook uit een soort frustratie dat... ik hoorde van heel veel voorgangers en we hebben geen leiders. Nou, ze zijn lekker geestelijk, we bidden voor leiders. Je kan bidden tot je een ons weegt. Je kan vasten tot je op je geboortegewicht zit... Maar als je ze niet gaat trainen, gaan ze er nooit komen. Dus op een moment zat ik te denken... wie wordt in Nederland de volgende generatie voorgangers, evangelisten, predikers? Als je ze nu niet traint, zijn ze er dan niet. Als we nu geen loodgietersopleiding meer zouden hebben... weet je zeker dat er over 10 jaar geen loodgieters zijn. Daar zijn mensen het natuurlijke heel bewust van. Daarom hebben ze nu met onderwijs zeggen ze veel meer. Hey, we hebben die mensen nodig. We moeten dat onder de aandacht gaan brengen. Want anders hebben we over 10, 15 jaar een probleem. Geestelijk is dat inzicht er vaak helemaal niet. Nee, na mij de zondvloed. Moeten zij uitzoeken. Nee, de geest van God wil ons leiden in volgende generaties. Ik zeg niet dat dit een Bijbels concept is, maar ik hoorde laatst een uitspraak. Dat ging over een bepaalde manier van denken. Dat noemen ze cathedral thinking. Vroeger, kijk tegenwoordig bestel je een prefab loods. Dus mensen bouwen een gebouw en dat staat erin, weet ik veel wat, staat er in een paar maanden, kan je een gebouw bestaan vanuit niks. Vroeger, als ze zo'n kathedraal gingen bouwen, deden ze meerdere generaties over. Dus zij begonnen aan iets te bouwen wat ze zelf nooit zagen dat het af was. Dus ze gingen ook heel anders denken. Dus als wij nu een gebouw zouden bouwen, dan zouden we denken, nou, wat voor, je maakt het dak, zeg maar, stel je voor je wil een houten dak, nou, wat voor hout ga ik kopen? Toen dachten ze, wat voor zaadjes ga ik zaaien, zodat dat over 60 jaar bomen zijn waar ze het dak van kunnen bouwen. Dat is heel anders denken. Ik geloof dat we in Nederland, als het gaat om het evangelie en de dingen van God, heel anders moeten gaan denken. Niet alleen maar nu, en de komende jaar. Nee, willen wij Nederland veranderd zien? Cultuurverandering duurt sowieso jaren. Jaren. Dus we moeten ook veel meer in jaren gaan denken. Omdat de geest van God wil ons daar ook in leiden, geloof ik. Hij wil ons wijsheid geven hoe we dat soort dingen moeten doen. Amen. Dus ook hier staat dat... De geest van God inspireerde hun de hele schrift, het woord, de profetieën. En Petrus zegt in 2 Petrus, zegt hij het volgende. De profetie destijds gaat over de schrift. Geen enkele schrift laat eigenmachtige uitleg toe. Want, zegt hij, de profetie destijds is niet voortgebracht door de wil van de mens. Ze zaten toen niet, nou, wat zullen we eens profeteren? Maar heilige mensen van God, door de geest gedreven hebben zij gesproken. Het woord van God is door de geest gedreven gesproken. Dit slaan we even over. Dit is ook interessant. Nog even een stukje. Hier zie je dit. Dit is interessant. Als je deze twee teksten leest. Om even te zien hoe vereenzelvigt de geest, God en de schrift, het woord zich. Hier zie je twee teksten. De eerste, laten we even beginnen met de onderste. Galaten. Galaten 3 vers 8. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie: in u zullen alle volken gezegend worden. Wie zei dat laatste tegen Abraham? God, toch? Genesis 12. God zei: in u zullen alle volken gezegend worden. Maar, wat zegt de Bijbel? En de schrift. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. Het was God en hier wordt het de schrift genoemd. Terwijl de schrift bestond nog niet eens. Hetzelfde zie je in die tekst daarboven. Romeinen 9 spreekt over de farao. Er was nog geen schrift, er was nog geschreven woord van God. Mozes heeft later de eerste Bijbelboeken opgeschreven. Dus er was nog geen schrift. Maar de Bijbel zegt wel, want de schrift zegt tegen de farao: hiertoe heb ik u verwekt. Wie zei dat? God. God en de schrift worden gewoon synoniem gebruikt. Nou, waarom is dat zo belangrijk? En nogmaals, omdat je ziet hier in onze postmoderne maatschappijen, is van ja, er is geen waarheid. Er is geen waarheid. Ik hoorde ooit een grappig verhaal over. Er was een kunstproject, volgens mij was het in New York. Daar hadden ze een postmodern gebouw gemaakt. Dus in dat gebouw, als je daar binnenkwam, dan zat er een deur halverwege de muur. En er is geen waarheid, dus je mag zelf bepalen. Er zat een trap die nergens naartoe leidde, een raam in de grond, al die dingen meer. En er werd een christen met daar rondgeleid en zeiden we: zie je dat er geen waarheid is? En zei: nou, ik heb maar één vraag. Zei: wat is het dan? Zei: is het fundament, is dat ook postmodern? Nee, dat fundament was niet postmodern. Dat was niet zomaar random kwak-kwak neergezet. Van kijk, nou, een paaltje hier en eentje zo, andere kant op en klaar. Nee, dat was heel gedegen gebouwd. maar wij leven in die postmodernisme van er is geen waarheid in je mening en je gevoel. En dit argument zie je ook. Weet je, ik zag laatst nog een discussie, ging dan over wat geen makkelijk thema is in praktijk, maar wel een thema is waar de Bijbel duidelijk over is. Het ging over homoseksualiteit. En dan ging ze zeggen, ja, dan heb je altijd van die mensen en die zeggen gewoon, ja, in Romeinen staat, in Leviticus staat en de Bijbel zegt, en dan sta je met je rug tegen de muur. Klopt. Dan sta je met je rug tegen de muur. En wat ga je dan doen? Maar het wordt neergezet in onze maatschappij of dat iets negatiefs is als mensen dat zeggen. Amen. Zo wordt dat neergezet. En je hebt mensen die zeggen, ja, maar de Bijbel zegt. Klopt, omdat dat God zelf is die het zegt. De schrift en God, God vereenzelvigt zich met de schrift. Dat is juist de bedoeling, dat als de Bijbel zegt dat wij met onze rug tegen de muur staan. En dan kunnen we twee dingen doen. Dan kunnen we ons vernederen. Of we zijn hoogmoedig, we zijn trots, we denken dat we beter weten. Maar God vereenzelvigt zich met de schrift, omdat de hele schrift is God geïnspireerd. Daarom hou ik niet van argumenten, ja, maar dat was toen de cultuur, nu niet meer. Nee, nee, nee. De hele schrift is door God geïnspireerd. Is door God geïnspireerd. Amen. Dus het woord van God is gezaghebbend. Je ziet ook allerlei gelijkenissen, gaan we nu niet doen, tussen de geest en het woord. Ook in het Oude Testament. De Bijbel zegt, de geest geeft leven, het woord geeft leven. Gods woord is een lamp voor onze voet, de geest is een lamp voor ons. Dus al die dingen. Nou, de verbinding tussen het woord en de geest, het Nieuwe Testament. Dit is een hele belangrijke voor mensen met geestelijke strijd. Efeze 6 vers 17 gaat over geestelijke strijd. Neem de helm van de zaligheid. En wat moet je pakken? Het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Paulus zegt niet, pak een shofar. Pak het woord van God. Het woord van God hanteert de geest van God als Gods zwaard. Wil je effectief zijn in geestelijke strijd, hanteer het woord van God. Amen. Ik heb de raarste dingen gezien. Ik heb mensen gezien in diensten die letterlijk zwaarden de lucht in hielden. Er kwam een keer ergens, stonden mensen met een zwaard in de lucht. Wat zijn die aan het doen? Geestelijke strijd. Nou, het enige geluk wat je misschien hebt is dat demonen in hun broek pissen van het lachen en daarom niks kunnen doen. Misschien dat het werkt, dat die demonen daarin niet slapen. Misschien dat het daarvoor is, dat ze gewoon 2 uur lang dubbel liggen van het lachen en op die manier vergeten iets te doen. Maar voor de rest heeft het weinig nut. En bovendien zie je eruit als een totale idioot. Kan je nagaan dat je iemand meeneemt voor het eerst naar de kerk en je ziet 2 mensen met zwaarden op het podium staan. Nou, misschien een andere keer proberen. Het zou wel leuk zijn als iemand vraagt, wat doen die mensen daar? En zegt, we hebben besnijdenisdienst. Nee, wat doen we? We staan op het woord. We geloven het woord. We spreken het woord. Amen. Het woord is levend, krachtig, scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot de scheiding van ziel en geest. Dus dat is waar de geest van God... Waarom hebben we dat woord nodig? Omdat het woord snijdt, ziel en geest. Jouw ziel vindt misschien iets. Oké, maar nu snijdt het woord. En die snijdt recht. Amen. Dus Paulus gebruikt soms zelfs het woord en de geest bijna als synoniemen zelfs. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. De geest woont in ons, maar Paulus zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid, zegt hij, onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En dezelfde, eigenlijk bijna gelijke tekst in Efeze zegt, word vervuld met de geest en spreek onder elkaar met psalmen. Zie, het effect is hetzelfde. Paulus gebruikt zelfs dat bijna synoniem. Nou, er zijn veel meer dingen die we hierover zouden kunnen zeggen. Ik wil nog even kijken naar de apostelen en de gezag en het gezag van de schrift. Ik las van de week deze tekst. Waar Paulus dit zegt tegen de Corinthiërs. Deze dingen nu, broeders, heb ik u ter wille van mijzelf en Apollos toegepast. Met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat. Duidelijk. Amen. Wat wil Paulus dat ze leren? Bedenk niks boven wat er geschreven staat. Ook de apostelen citeerden altijd het gezag van de schrift. Er zijn heel veel voorbeelden van, ik ga er maar even eentje lezen. En waar ze op een gegeven moment een discussie hebben over de heidenen die toegevoegd worden. En hoe zit dat dan allemaal? Ze vertellen van alle wonderen. De menigte zweeg en ze hoorden Barnabas en Paulus vertellen over de grote tekenen en wonderen. En wonderen die God door hen onder de heidenen gedaan had. En toen zij zwegen, antwoordde Jacobus, mannenbroeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En dan gaat hij, en hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat. En dan begint het woord van God te citeren. Ik zal de vervallen hut van David opbouwen en wat daarvan is afgebroken weer opbouwen en oprichten. Omdat de mensen die overgebleven zijn de Heere zouden zoeken. En alle heiden over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. En uiteindelijk zie je dus, iedereen legt zich erbij neer, want ze citeren het woord van God. Oké, het woord van God zegt. Het woord van God zegt. Zelfs Petrus. Dit is ook een interessante tekst. Waar Petrus vertelt over zijn verheerlijking op de berg. Hij was zelf bij Jezus, waar Mozes en Elia verschijnen. Stem uit de hemel komt. Dan zegt Petrus, wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus bekend maakten. Wij zijn zelfs ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Petrus zegt, we hebben het zelf gezien. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam. Terwijl we met hem op de heilige berg waren. Dus Petrus begint te vertellen over zijn eigen ervaring. Maar andere mensen hadden die ervaring niet. Dus wat zegt Petrus? En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. Wat is dat? Het woord van God. Dus Petrus had een bizarre geestelijke ervaring, waar hij de stem van God hoorde. Jezus zelf was erbij op de berg der verheerlijking. En toch wijst die mensen weer terug op het geschreven woord. En leidt hij ze niet alleen in hun geestelijke ervaring. Wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, zodat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie vanaf de schrift eigenmachtige uitleg toelaat. Die tekst hebben we net gelezen. Zie je dat Petrus was iemand met bizarre geestelijke ervaring, maar toch, waar wijst die mensen op? Op het woord. Op het woord. Daarom zeggen we, bouw je bediening op het woord. Als Petrus de gemiddelde charismatische prediker was, ging hij overal rond met zijn visioen en zijn ervaring. Maar hij wijst mensen terug. Hij zegt, dit is wat ik mee heb gemaakt. Jullie niet. Maar we hebben een profetisch woord wat vast en zeker is. Dit. Wat iedereen heeft. Wat iedereen kan controleren. Wat iedereen kan lezen. Het geschreven woord van God. En daar leidt hij mensen in. Dus je ziet dat het gezag van de schrift is groter dan welke geestelijke ervaring mensen ook hebben. Sterker nog, zodra mensen geestelijke ervaringen hebben en mensen niet terugschrijven, wijzen naar het woord. Of buiten het woord omgaan of het boven het woord verheffen, heb je niet te maken met de Heilige Geest. Amen. Zelfs Paulus zegt, al zou er een engel uit de hemel komen en u een andere evangelie prediken, vervloekt zij die. Ik heb een engel gezien. Wat zei die? Niet hoe zag hij eruit? Je hebt van die mensen die claimen 100 engelen te zien en gedragen zich als een piepo en een boodschap slaat nergens op. Als dat de boodschap is die die engel je heeft verteld, vervloekt zij die. Als het een ander evangelie is dan wat er staat in de Bijbel, was het geen engel van God. Amen. Hoe geestelijk jouw ervaring ook is. En volgens Jezus is het gezag van de schrift dus zelfs groter dan dat iemand uit de doden zou opstaan. Uit die gelijkenis uit Lucas 16. Zou iemand uit de doden opstaan, zei Jezus, zullen ze hem niet geloven. Maar laat ze de schriften en Mozes geloven. Zelfs dat zette Jezus erboven. Dus als we even kijken naar de drie-eenheid. We hebben al een keer, je hebt God. Je hebt God de Vader. Je hebt God de Zoon. En je hebt God de Geest. Nou, ik heb ooit dit plaatje laten zien tijdens de Holy Spirit School. De Vader is een andere persoon dan de Zoon. De Zoon is een andere persoon dan de Geest. En de Geest is een andere persoon dan de Vader. Maar ze zijn allemaal onderdeel van de drie-eenheid. Maar als je dus kijkt naar God, heeft zichzelf onderworpen aan zijn woord. God was het woord. De Zoon was het vlees geworden woord. En de Geest heeft het hele geschrift heeft geïnspireerd. En leidt altijd in lijn met het woord. In andere woorden, de hele drie-eenheid, het woord van God is daar gewoon in opgenomen, want God is het woord. Amen. Dat is de plek zelf die God eraan geeft. Dus ik geloof dat dit een belangrijk fundament is als het gaat om leiding van de Geest. Omdat we willen geestgeleide mensen en willen woordgefundeerde mensen. Daarom is de titel geestgeleid, woordgefundeerd. En je gaat merken dat de Geest je heel vaak leidt in het woord, door het woord. Dat de Geest spreekt tot je door het woord. In lijn met het woord en nooit er tegenin. Nooit het afzwakt. Nooit erover theoretiseert. Dat is allemaal je ziel. Maar het is niet de Geest. En het geeft een heel makkelijk kader om soms te onderscheiden, is iemand geestgeleid of niet? Is een kerk geestgeleid? Is een prediker geestgeleid? Is heel simpel. Wordt het woord van God gepreekt? Wordt de autoriteit, het gezag ervan gehandhaafd? Of wordt het afgedaan? Wordt er getheoretiseerd? Worden er allerlei nieuwe verklaringen en gevoel en emotie? Of aan de andere kant zijn er allerlei geestelijke ervaringen die buiten of tegen het woord ingaan? Dan weten we, nee, dat is niet de Geest. Zo leidde de Geest Jezus niet, de apostelen niet. Zo gingen zij niet met het woord om. En dus waarom geven we zo'n gezag aan het woord van God? Omdat Jezus dat zelf deed. Er staat geschreven. Dus de Geest zal je altijd in het woord leiden. Wat ik daarmee bedoel is, de Geest zal je altijd leiden om het woord te lezen. Volgen. Het is frappant dat sommige mensen, ja, geestgeleid, ze weten bij wijze van spreken precies wanneer ze op een shofar moeten toeteren in een samenkomst. Maar ze lezen nooit hun Bijbel. Dat is bijzonder. Amen. He, dat mensen hebben op allerlei manieren. De Bijbel zegt, als je niet werkt, zal je ook niet eten. He, je hebt van die mensen inderdaad, die de meest geestelijke ervaringen, maar ze hebben geen werk. Het is wel fascinerend dat de geest van God je nooit heeft verteld dat je gewoon werk moet zoeken. Maar dat je wel 48 visioenen hebt over de wederkomst van Jezus. Maar je hebt een stukje gemist, gezegend, die hij werkend vindt. Amen. De geest zal je altijd in het woord leiden. Hij geeft je een honger naar het woord van God. Dat is wat de geest van God doet. De geest zal je altijd leiden om op het woord te bouwen. En de geest zal je altijd leiden in die zin uit het woord met openbaring. Met openbaring. Ook als ik kijk de openbaringen die ik heb gehad met ervaringen. Jezus die aan me verscheen, met Jezus aanraken. Al die dingen. Het was altijd versterkend aan het woord. Die profetische droom die ik had toen ik in Amerika was. Waar God sprak over ik ben een God van 100%. Was gewoon boem. En in één keer was het boem, een openbaring. Dat ik in één keer al die teksten zag. En in één keer zag ik dit ding vanuit het woord van God. Het versterkte altijd het woord. Het verzwakte het nooit af. En de geest zal je altijd leiden in geloof uit het woord. Waarom? Hij is de geest van geloof. Dus ongeloof, twijfel, zit niet in de leiding van de Heilige Geest. Hij leidt je niet om te twijfelen aan het woord. Hij leidt je niet om te twijfelen aan God. Dat is niet de geest. Amen. Dus dat is een ander kenmerk. Oké, hoe weet je of iets geest geleid is? Als het geest geleid is, is het geloof. Want hij is de geest van geloof. Amen. We hebben het over gehad met aspect. De vrucht van de geest is geloof. De gave van de geest is geloof. Hij is de geest van geloof. Hoe komt geloof? Door het horen van het woord. Amen. Ongeloof is niet van de Heilige Geest. Dus de geest zal je altijd leiden in geloof. Dus je ziet ook mensen die bidden ook soms voor dingen die God al lang zegt in zijn woord. Heer, moet ik maar laten dopen? Moet je niet voor bidden, moet je doen. Is dit niet genoeg? Kan je dit niet lezen? Laat een ieder van u gedoopt worden. Stop met bidden, start met luisteren en doen. Amen. God antwoordt niet. Nee, waarom zou die? Als hij het al lang heeft gezegd. Er is maar één antwoord mogelijk, dus hij hoeft niks te zeggen. Amen. Moet ik maar laten dopen? Wat denk je wat hij gaat zeggen? Nee. Ik bad, Heer, mag ik me laten dopen? Het enige wat je kan horen is, je moet. Het is niet mag je, moet je, ja. Er is maar één antwoord. Amen. Daarom geloof ik soms dat we wat feller moeten zijn. Femke zei het ook al, we geven te veel ruimte aan het vlees. En we creëren daarmee een cultuur. Ik had van de week, over Zwitserland, vroeg een man, die stond op in de rij voor gebed. En hij zei, nee, ik heb geen genezing nodig. Ik wil kracht van de geest op mijn leven. Dus ik zei, heb je je leven aan Jezus gegeven? Ja. Ben je gedoopt? Nee. Ik zei, dan ga ik niet bidden. Laat je dopen. Ik wil me op een dag laten dopen in de rivier de Rijn. Nee, vandaag, hier. Nee, ik wil op een dag in de Rijn. Ik zeg, prima, maar ik ga niet voor je bidden met ongehoorzaam aan het woord van God. Oh. Het probleem is, dat nog nooit iemand anders tegen hem gezegd. Mensen hebben allemaal van die dingen. Ik wil gedoopt worden in Israël. Nee, hier. De Bijbel zegt niet laat je dopen in Israël. De Bijbel zegt laat je dopen. Wanneer? Zo snel mogelijk. Amen. Mensen gebruiken allemaal dingen. Nee, de geest. Nee, dat is niet de geest.
0: Jezus zegt in Marcus 16 dat de gelovigen onder andere te herkennen zijn aan het feit dat zij in tongentaal zullen spreken. Wat tongentaal is, wat het doet en hoe jij het kan ontvangen, ontdek je in het gratis boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Bestel nu gratis op frontrunners.nl.
2: Wil jij je geloofsleven een boost geven? Kijk dan iedere dinsdagavond om 8 uur naar een nieuwe live-uitzending van Voice of Faith op YouTube. Ontdek iedere week hoe jij kunt groeien in geloof en ontvang praktische tips om je geloof te gebruiken. Alle uitzendingen kun je bekijken via ons YouTube-kanaal @Frontrunners Ministries. Tot snel!
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Ik geloof soms dat we wat radicaler met mensen moeten zijn. Waarom? Het woord zegt, laat je dopen. En ieder, wanneer? Nu, vandaag. We gaan niet, we tolereren veel te veel. En prima als je dat vast wil houden, maar ik ga er niet aan meedoen. Ik ga ook niet voor je bidden. Waarom zou de kracht van de geest op je komen als je ongehoorzaam bent aan God? Wat is dat voor logica? Of moet ik dat bidden? Heer, hier staat iemand die uw woord niet wil gehoorzamen, die ongehoorzaam is, maar wel de kracht van uw geest wil hebben. Waarvoor weet ik niet, alstublieft, geef het hem of niet. Amen. Misschien moet ik dat bidden. Heer, ik kan hier niks mee, als u er wel iets mee kan, succes. Amen. Misschien moeten we dat voortaan doen. Nou, hoe spreekt de geest van God, ook door het woord, een aantal dingen noemen. Wat je ook gaat merken is, de geest leidt je vaak in bepaalde seizoenen, thema's of openbaring. Dus het kan zijn dat de geest van God in een bepaald seizoen heel veel tot je spreekt uit het woord. Of dat je in één keer bijvoorbeeld, hè, dat je in één keer je helemaal verdiept in genezing of bevrijding. Of wat dan ook. Omdat dat seizoen, hè, dat God in dat seizoen iets wil vestigen, wil planten, wil wortelen in je leven. En dat je openbaring naar openbaring krijgt omdat je erin duikt. Omdat je het uitdiept. Misschien dat God je aan het leiden is in voorbeden of wat, allemaal dat soort dingen. En dat je merkt, in ieder geval dat je soms, hè, je bent even mee bezig en in één keer lijkt iedere tekst die je leest daarover te gaan. Dat is de geest van God die je dingen leert. Dat is de geest van God die je leidt. En dat kan dus wisselen per seizoen. Soms zijn er seizoenen waar je heel veel met het ene bezig bent en andere seizoenen met het ander. Maar het zal zijn dat het woord van God, dat God je wil leiden altijd. Plus als je in een bepaald seizoen zit, moet je af en toe zeggen, wat zegt de Bijbel hierover? Wat zegt het woord hierover? En soms worden mensen gevraagd als oudste voor een kerk. Ze hebben nooit bestudeerd wat de Bijbel zegt, wat een oudste is en doet. Dat is wel handig. Amen. Wat zegt de Bijbel erover? Want als God je daarvoor vraagt, of jij ervaart dat, is het ook handig dat je weet, wat zegt het woord erover? Hoe wil God je daarin gebruiken? De geest van God leidt je ook door het woord in geestelijke groei. In karakter, in volwassenheid, in nederigheid, in geloof, en al die dingen meer. Zal de geest van God je altijd in leiden door het woord. Maar soms openbaart de geest je in één keer iets, waardoor je in je geloof in één keer zo'n groeispurt krijgt. Hè? Dus dat wat ik bijvoorbeeld heb, ook zei van, hè, dat stuk van voorziening, elke keer net genoeg naar voorspoed. Er moet gewoon constant meer dan genoeg zijn, zodat we constant kunnen handelen. Die download die je kreeg van 100% genezing, je geloofde in genezing, maar in één keer boem gebeurt daar iets, waardoor je in één keer zo'n download krijgt in je geest en je geloof in één keer een groeispurt krijgt. Omdat de geest in één keer openbaart. Soms lees je iets en in één keer springt iets eruit. Heb je wel eens iets lezen en in één keer boem, in één keer zie je iets wat eerder lijkt wat je nog nooit hebt gezien. Of in één keer dat het zoveel harder binnenkomt omdat de geest tot je spreekt erover. Wat je ook soms hebt, als je gewoon ergens over bidt, in één keer denk je aan een bepaalde tekst of een bijbelgedeelte of een bijbels persoon. Of God die letterlijk teksten tot je spreekt. Wil jij dat stukje vertellen, Fem? Wil je nog iets vertellen? Ja hoor. Soepel. Wil ik gooien met een borstel? Niet om mij.
4: Nee hoor. Halleluja. Dit is echt goed. En wat ik al ervaar, eigenlijk is dat er bekering uit voortkomt. Dit is niet alleen maar om meer kennis te vergaren, maar ik geloof echt dat hierin Gods geest al tot ons aan het spreken is tijdens deze les. En ook als je thuis kijkt, ik geloof echt dat de werking is uiteindelijk van de geest die hieruit voort mag komen, dat het echt een diep werk mag doen. En dat we echt tot bekering mogen komen. En dat doet eigenlijk ook het woord. Het zorgt ervoor dat het als het ware een soort spiegel voorhoudt. Van zo is het, dit is eigenlijk hoe ik je bedoeld heb. Dit is eigenlijk waar ik je naartoe wil brengen. Maar dit is ook hoe jij nu in het leven staat. En dit is ook waar je nu nog tegenaan loopt. En ik denk dat het heel goed is en heel belangrijk is om daar heel scherp op te zijn. En het kan ook enkel alleen maar als we dat als we het woord echt de allerhoogste autoriteit geven. En ja, ik denk dat ook echt iets is waarin ik me steeds meer verbaas over de theologische discussies die plaatsvinden. Bijvoorbeeld in Nederland, dan wordt er gediscussieerd over genezing aan de hand van, natuurlijk het woord van God, maar uiteindelijk natuurlijk de provocerende titels van de boeken van Tom, die zijn wel een onderwerp van gesprek in menig kerk. Maar dan denk ik, zouden we daar niet voorbij inderdaad al aan voorbij moeten zijn gegaan? Zouden we niet al moeten zijn dat we zeggen, ja, enkel het woord heeft de hoogste autoriteit, en wij hebben het gewoon samengevat in een boek gezet voor mensen. Alleen ze worden gestrikt door de vijand en onderuit gehaald door theologische beredeneringen waarom het niet of wel zou moeten kloppen. En dan denk ik van, ja, is het niet waar Jezus zijn leven voor heeft gegeven? Is het niet zo dat we daarvoor moeten gaan staan? En ja, wat onze mening dan is, is gewoon helemaal niet van belang eigenlijk. En ik bedoel, ik ben helemaal niet en ook, kijk, daarin is naar de vrucht in ons leven. Gaan we dan heel ons leven wikken en wegen? En gaan we dan zeggen, ja, waar we moeten dit ook, ja, helemaal in perspectief plaatsen? Ja, dat doen we ook. Ik bedoel, wat Jezus offer is de vervulling van de... Hij heeft heel de vloek van de wet op zich genomen. Dus dat is niet gewoon een soort... kies maar wat je leuk vindt. Kies maar wat bij jou past. Of kies maar waar jij behoefte aan hebt. Nee, dat is gewoon, ja, als u daarvoor de striemen heeft gedragen, dan zal ik ook daarvoor, dat zal ik dat ook nastreven. En dat is dus waarin, inderdaad, wat Tom nu zegt, dat is ook gewoon, het woord is altijd een antwoord, zelfs als je niet begrijpt waar, hoe of waarom. Bijvoorbeeld, er was een periode Sef net geboren was of zo. En ik zat in de dienst. En ik zat voor in de dienst. En ik voelde gewoon de drive van de geest voor wat er allemaal zou gaan gebeuren nog. Bij frontrunners, in de bediening. En ik wist gewoon van, ja, dit gaat gewoon allemaal gebeuren. Of ik nou, bij wijze van spreken, of ik nou meedoe of niet. Het gaat gewoon door. Alleen op dat moment dacht ik wel van, ja, ga ik mee kunnen komen? En heel vaak merk ik dat ik, dat zie je ook in het woord van God terug, maar als er vragen in je hart opstaan, gaat God daar antwoord op geven. En dat doet hij eigenlijk op dezelfde manier. Dus ik zat voor in de dienst en toen zei ik tegen God van, ja, wat moet ik doen? En ik had verwacht dat hij zou zeggen van, ja, weet je, wat wij allemaal doen naar elkaar toe, van elkaar een schouderklopje geven. Ja, maar je doet ook heel goed, hè. En je doet ook allemaal meer dan je best kun je niet doen. Jawel, dat kan wel, want God geeft soms bepaalde antwoorden die dat doorbreken, onze natuurlijke denkwijze. Dus toen zei God, je zult rennen en niet moe worden. En toen dacht ik, oh, dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht de kant van God in de genade. Van, oh ja, maar je bent ook zo goed bezig, hè? Ja. Maar ja, eigenlijk, ja, het is natuurlijk gewoon hartstikke bijbels. Dus ik wist gewoon van, ja, dit woord gaat mij veranderen. Dit woord gaat mij energie geven. Dit woord gaat mij de kracht geven. En ik wist gewoon van, er zal geen dag zijn dat ik moet zeggen, ik zal achterblijven. Of ik zal niet de volheid kunnen pakken van waar we voor gaan. Ik heb wel altijd gezegd, Heer, geef me precies wat ik moet doen. En daar ben ik verantwoordelijk voor. En dat neem ik ook. Alleen omdat ik weet dat ik daar in mijn kracht en in de genade van God wandel. En op het moment dat ik mij ga bemoeien met dingen waar ik

0: helemaal volledig onderworpen in de volheid van wat hij wil brengen op aarde, is dat er niet. Dus ook met dat soort dingen moeten we onderwerpen aan het woord van God. En elke keer weer zeggen van ja, maar als zich iets probeert te verheffen boven de kennis van het woord van God, dan zeggen wij dat is rebels en rebellie tegen God. En ik denk dat dat belangrijk is en een belangrijke discipline is voor ons als lichaam van Christus om in te gaan wandelen dag aan dag. En dat is ook waarom ik mezelf ook altijd weer daaraan herinner. Van ja, ik kan zelf redenen bedenken waarom ik denk dat het een goed idee is om iets op een bepaalde manier te doen. Maar als God dan zegt, dit is wat mijn woord zegt en je zult rennen en niet moe worden, dan zeg ik, dan zal dat zo zijn. Dan zal het woord van God zo zijn. En ik moest ook denken aan Psalm 119, vers 105. Eigenlijk heel Psalm 119. Er staan allemaal dingen van. Bijvoorbeeld in vers 20 staat dan: mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw bepalingen te alle tijden. En dan staat er vers 24. Ja, uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap. Zij zijn mijn raadgevers. Staat er vers 28. Mijn ziel weent tranen van verdriet. Dus het ging over de natuurlijke staat. En dan staat er: richt mij op, is zijn gebed, overeenkomstig uw woord. Vers 32. Ik zal de weg van uw geboden lopen. Nou, het gaat maar door. En uiteindelijk komt het dan bij de welbekende tekst die heel veel geciteerd wordt, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dit is niet iets wat we leren als mooi bijbelvers om te memoriseren. Wat gewoon van, oh Heer, ach, wat is uw lamp of uw woord toch een mooie lamp voor mijn voet. Oh, wat prachtig, ik zie mijn voet nu heel goed, oh fijn. Maar het is echt essentieel. Heb je wel eens gewandeld in het complete donker, dat je zelfs niet weet of je voet inderdaad ergens op staat, of dat je je stoot, of dat je misschien wel net over een randje heen stapt en dat je dus je voet kunt verzwikken. Het is een essentiële eigenschap. En we zeggen gewoon: Heer, uw woord is die lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En eigenlijk ten diepste, als we kijken naar de staat van de kerk, zien we heel veel mensen die geen lamp voor hun voet hebben. Die eigenlijk gewoon niet weten waar ze naartoe moeten of waar ze heen gaan. En ik denk dat dit daarin gewoon een soort eikpunt kan zijn. Van laat het zo zijn dat hij, dat je zegt, ja, maar ik sta op uw woord en ik weet waar ik heen ga. En dat is wat ons in ons leven echt op plekken gaat brengen. Dat is wat jou op plekken gaat brengen. Waarvan we kunnen gouden bergen willen en verlangen. We kunnen verlangen naar de grootste bedieningen. We kunnen verlangen naar de meeste omzet. En ik zie het ook heel veel op businessdagen, ook in Nederland. Heel veel mensen die denken, ja, als ik dan dat ene lot uit de loterij heb, als ik dat gouden idee krijg, dan ga ik dit doen. Nee, het is een lamp voor je voet. Het is gewoon, het is wat doe jij nu met het woord van God? En wat openbaart het jou en waar leidt het jou heen? En zo wil God jou leiden dag aan dag. En het zijn geen gouden bergen waar je op een dag ooit op gaat rondzweven. Het zijn gewoon nu de stappen die je zet in gehoorzaamheid in het woord van God. Dat is wat ik de vorige keer ook zei. Van toen ik begon, compleet overweldigd door wat je allemaal kunt doen in je tijd met God, zei God, lees mijn woord. En het is gewoon echt super simpel. Tegenwoordig heb je allemaal leesplannen. Dus om het echt even praktisch te maken, na deze prediking van laat Gods geest gewoon werken in je hart. En vraag hem gewoon van: Heer, waarin kan ik mij bekeren? Waarin mag ik getransformeerd worden door uw woord? Waarin hebt u mij willen bereiken, maar kon u mij niet bereiken? En allereerst maak dan geef hem gewoon een moment op je dag waarin hij kan spreken door zijn woord. Want als we dat niet hebben, dan is het ook heel moeilijk om getransformeerd te worden door het woord. Dus daar begint het mee. En je kan gewoon een leesplan starten. Doe je gewoon het Nieuwe Testament in 1 jaar bijvoorbeeld. En dan dan ga je echt transformatie zien. Amen. Niks gegooid, alles goed gegaan.
1: Ja. Kan nog.

0: Halleluja. Amen. Dus even een aantal voorbeelden van hoe de geest van God je leidt door het woord. Kan op heel veel verschillende manieren. En kan de geest van God tussen... Het is van mijn vorige PowerPoint, dat hoeft niet meer. Laten we dat niet opnieuw doen. Halleluja. En, maar ik denk dat even dat de conclusie, hè, dus als we even samenvattend... Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat God vereenzelvigt zich met het woord. Het woord was God en God was het woord. Dus dat is hoe God zichzelf bekend maakt. Hij onderwerpt zich aan het woord. Het spreken van God en het spreken van de schrift zijn synoniem. We kunnen dat niet uit elkaar trekken. Gods woord is perfect, volmaakt en onveranderlijk. Kan niet gebroken worden. Niet door cultuur, niet door tijd. Ja, dat was toen in die cultuur. Ja, en wij zitten in Gods cultuur. Amen. Jezus, het vlees geworden woord. Hij respecteerde het gezag van de schrift. Ging er nooit tegenin, buitenom. Of verwaterde dat. Hij theoretiseerde en filosofeerde niet over het woord. Er is veel te veel filosofie over het woord. Amen. God zet een punt, mensen zetten een komma. Maar, of je kan het ook zo bekijken. Kijk het gewoon met je ogen open. Lees wat er staat, geloof wat er staat. En je zit goed. Amen. Het hele woord van God is door de geest van God geïnspireerd, geademd. En daarom zal de geest van God je altijd leiden met en in en door het woord. Amen. Halleluja. Dan voordat we gaan afronden, ook iedereen die online kijkt, we gaan nog offeren. Halleluja. Je mag even meegaan naar Genesis hoofdstuk 12, vers 1. We hebben het toch al over oma Abraham gehad. Dus daar gaan we nog even heen. We hebben namelijk vandaag ook een speciaal geefproject. Ik wil weer iets meer met geefprojecten gaan doen. Want soms zijn we zo druk dat we mensen helemaal niet laten weten wat we allemaal doen. En prijs God, God voorziet. Maar ik geloof dat mensen het ook mooi vinden en een voorrecht vinden om mee te doen. En willen weten dat ze in goede grond zaaien. In Genesis hoofdstuk 12, daar zien we dit. Vers 1. De Heer nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw... familiekring uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken. En wat staat er dan? En u zult tot een zegen zijn. De zegen heeft een doel. Zeg eens, de zegen heeft een doel. God zegt, ik ga je zegenen. Maar wat gaat het gevolg zijn? Je zal tot een zegen zijn. Amen. Dus wij mogen allemaal een kanaal zijn voor de zegen van God. En het volgende vers is ook weer mooi. Dat God zegt, ik zal zegenen wie u zegenen. Dus altijd wanneer we geven, zoek iets waar de zegen van God op ligt. Want God zegent dat. Als God dit zegent, dus God had Abraham gezegend. En God zegt, omdat jij gezegend bent, zal ik zegenen wie jou zegenen. Dat is een krachtig principe om te geven. Je wil altijd geven in goede grond. Want goede grond brengt vrucht voort. Amen. Je wil iets geven waar duidelijk de zegen van God op zit. Want dan zegt God, als jij zegent wat ik zegen, ga ik jou weer zegenen. Dus it's the blessing, it's prosperity with a purpose. Het is gezegend zijn met een doel. Ik zal jou zegenen om tot een zegen te zijn. Nou, de Bijbel zegt, wij hebben allemaal dezelfde zegen als Abraham ontvangen. Galaten hoofdstuk 3. Amen. Zeg eens, ik heb dezelfde zegen als Abraham. Daarom zegent God mij. En ben ik tot zegen. Amen. Sommige christenen stoppen met de Heer zal mij zegenen. Punt. Nee. En u zult tot een zegen zijn. En ik geloof dat God dit altijd in je hart wil doen. Amen. Mag ik ook even de twee boekjes die eronder liggen? Het geefproject waar we zo meteen aan gaan geven. En ik wil je uitnodigen om zo meteen te geven. Iedereen die ook die online kijkt, als je nog geen partner bent. Deze maand, wanneer is dat? Komen ze? Is dat over 4 dagen of zo komen ze uit? Zaterdag, aanstaande zaterdag komen deze boekjes uit. Hoe kan het dat random mensen uit de zaal dat beter weten dan ik? Het zijn mijn boeken, maar goed. Vanaf aanstaande zaterdag staan deze boekjes in de webshop. En iedereen die partner is, krijgt ze thuis. En dan krijg je hele mooie hardcovers, gewoon om je te bedanken. En dit boekje wil ik je echt aanraden, ga hem lezen. Het is een 40 dagen dagboekje. Dus over 40 dagen heb je hem uit, na zaterdag. Amen. Dat is het idee van een 40 dagen boekje. Het zijn echt hele kleine stukjes. Maar wat je leest het in 2 minuten per dag. Maar ik geloof dat God zoveel openbaring wil geven over zaaien, oogsten, vrijgevigheid en hoe zijn koninkrijk werkt. En daar gaat dit boekje echt in helpen. En het boekje Genees Zieken. Dus iedereen ook die online kijkt, als je ons mee wil helpen, word partner. We staan geloof voor extra partners. Onze visie met de bediening. Kijk, je moet begrijpen dat God werkt op verschillende manieren. Een kerk kan iedere zondag een offer ophalen. Een bediening heeft dat niet. En je spreekt heel vaak als gast in een andere kerk. Wat heeft God bedieningen gegeven? Partners. Mensen die hun constant maandelijks ondersteunen, waardoor je je bediening kan doen. Amen. Waarom? Je wil niet elke keer in geldnood zitten. Dat je elke keer, we hebben dit nodig, we hebben dat nodig. Nee, partners geven een continue stroom aan inkomsten, waardoor je constant kan doen wat God van je vraagt. En dat is mooi. Daarom zegt de Bijbel ook, je krijgt deel aan de vrucht. Hoe kunnen we naar Ierland gaan, naar Zwitserland gaan, om dus al die dingen doen, is door partners die dat constant mogelijk maken. Dat is het principe van partnerschap. En daarbovenop met eenmalige offers. Waarom zijn die belangrijk? Omdat soms heb je in één keer, ook in de bediening heb je in één keer grote projecten. Nou, in Nederland worden mensen vaak partner voor 20, 30 keer 40 euro. Dat is een beetje gemiddeld partnerbedrag. Ik weet niet of je een beetje door hebt waar onze maatschappij zit, maar je hebt heel wat 20'tjes en 30'tjes euro'tjes nodig. Wil je veel kunnen doen, amen. We hebben alleen al 35 man in dienst. Dus we hebben iedere maand alleen al meer dan 100.000 euro aan salariskosten. Heb je heel veel 20'tjes en 30'tjes nodig om alleen dat te dekken, bovenop alles wat we doen. Maar daarom zei ik al, God voorziet altijd. Maar het is ook mooi dat soms eenmalige giften van allerlei bedragen in één keer komen. En we willen een project gaan doen in Canada, waar we je uitnodigen om aan te geven. En dat klopt niet helemaal, 1500 plus. Maar het zijn 1000 tot 1200 leiders. Ik ben uitgenodigd om in Canada te komen spreken. En ik heb gezegd, ik kom alleen als ik heel veel diensten kan preken. Want ik wil dat mijn tijd effectief is. We hebben een conferentie met ongeveer 1200 mensen, waarvan heel veel voorgangers en leiders, die allemaal Franstalig in de Franstalige wereld zitten. Dus ze vroegen of ik wilde komen. Dus ik heb gezegd, ik kom wel, maar dan wil ik iedereen mijn boeken geven. Omdat dan maken we impact. Want als we dan weg zijn, hebben al die voorgangers hebben onderwijs over geloof, genezing, Heilige Geest, waterdoop. Zodat je impact jarenlang is. En ook die koers van die bedieningen van die voorgangers kan veranderen. Ze geloof kan geven voor al die dingen. Dus volgens mij preek ik woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Meerdere diensten per dag. En dan vliegen we weer terug, zodat we hier dinsdag weer zijn voor de Holy Spirit School. Maar als we weg zijn, gaat die impact door. Omdat ze allemaal de boeken meegeven. Dus we hebben gezegd, we gaan 8.000 boeken sturen. Toen zeiden ze, zoveel plek hebben we niet. Toen hebben we gezegd, dat regel je maar. Dus dat zijn ze nu aan het doen. Dat is geregeld, toch? Ja. Ja, super. Dat is echt wel ergens in Canada plek voor 8 pallets. Dan maak je mij niet wijs. Ik heb op de wereldkaart gekeken. Ik dacht, nou, dat past wel. Dus ik wil je uitnodigen om hier aan te geven. Misschien kunnen we even een moment dicht, onze ogen dicht doen. Niet je oren, maar je ogen. En ook iedereen die thuis kijkt, prijs God, je kan online kijken en offeren, geven. En vraag voor een moment in je hart, Heer, wat mag ik geven? Wat wilt u dat ik geef? Bij mij staat de balk voor het bedrag. Bij mij is er 40.000 euro totaal nodig voor dit project. Om daar naartoe te gaan. We moeten daar de boeken laten drukken. We kunnen niet vanuit Amerika of Nederland sturen. Dat is te duur. Dus we moeten daar een lokale drukker vinden die al die titels drukt. Binnen 6 weken. Heer, geef ons genade. En daar af laat leveren. Dus als je bepaald hebt wat je wil geven, er liggen machtigingskaarten onder je stoelen. Ook als je online kijkt en nog geen partner bent of in de zaal, word partner, bouw mee. Je kan ook je partnerschap verhogen. En als je het bepaald hebt, laten we ons offer gereed maken. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
2: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. Ik geloof dat je een gezegende week tot nu toe hebt gehad. En we zijn nu natuurlijk dag 3 van de werkweek, schoolweek, thuisweek, hoe je het wilt noemen. En we zijn bezig met het onderwerp de geestelijke wereld. De geestelijke wereld. En we hebben heel veel al gezegd sinds vorige week natuurlijk. Waren wij al hiermee bezig. En we zijn nu nog steeds bezig met de geestelijke wereld. En ik geloof dat je nieuwe inzichten tot nu toe hebt mogen ontvangen. Nou, mocht u luisteren via God Radio en je tunt er pas voor de eerste keer in deze week, dan zou ik je aanraden om de andere afleveringen, de afgelopen 7 afleveringen, op Spotify Dagelijks Brood terug te luisteren of via YouTube Choice Nation TV. Daar kan je ons ook vinden en alles terugluisteren. Nou, we zijn gekomen bij de punt dat Satan heeft een koninkrijk. Jezus zegt in het boekvertaling Matthäus 12, vers 26. En als de duivel nu de duivel wegjaagt, vecht hij tegen zichzelf en maakt zijn eigen koninkrijk kapot. Hij zegt dan, vecht hij tegen zichzelf en maakt zijn eigen koninkrijk kapot. Als de duivel nu de duivel wegjaagt. Dus Jezus laat ons hier zien dat Satan een rijk heeft. Nou, we gaan even kijken eigenlijk naar waar Satan vandaan komt. Wie is Satan eigenlijk en waar komt hij vandaan? Nou, laten we lezen. Er is geen betere plek om te lezen dan twee gedeeltes in de Bijbel. Die ons eigenlijk vertelt eigenlijk wie Satan is en waar dit vandaan komt. We zijn bezig met de geestelijke wereld, oké? Eentje vind je in Jesaja 14 en de andere is in Ezekiel 28. Laten we eerst lezen in het boek van Jesaja 14 vanaf vers 12. Het zegt, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dagenraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnen over de heidenvolk. Nu, je ziet al van, dit is een interessante wezen. Hij zegt, u bent morgenster. Nou, het is een andere plek in de Bijbel. Jezus wordt benoemd de Bright and the Morning Star. Je ziet al dat dit een bijzondere wezen is. Oké, hij is de zoon van de dagenraad. Dat is de zoon van de morgen, 's morgens. U ligt geveld op de aarde, overwinnen over de heidenvolk. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Nou, je ziet ook dat deze wezen is hoogmoedig. Want hij zegt, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zou zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Dus ik zou hoofd over alle engelen krijgen. Ik zou opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zou mijn gelijk stellen met de Allerhoogste. Ik zou mijn gelijk stellen met de Allerhoogste. Ik zou mijn brengen naast God zetten. Ik zou eigenlijk mijzelf naast God gaan zetten. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort. In het diepste van de kuil. Wie u zien, kijken u aan en letten op u. Is dit nu de maan die de aarde deed sideren, die koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestijn maakte, daar stelden met de grond gelijk maakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan, alle koningen en de heidenenvolk, alle rusting zij in eer, ieder in zijn huis. Maar u bent weggeworpen ver van uw graf als een verafschuwde loet. Een lood, sorry. Bedoven onder goden die met de zwaard zijn doorstoken en neergedaald in de steengroeven. U bent als een lijk dat is vertrapt. Nou, eigenlijk, je moet lezen tot vers 14. Hij zegt, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgens ter zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnen over de heidenvolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting. En aan de noordenzijde, ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Dus je ziet je dat deze wezen was een geweldige wezen als eerst. Oké, en in Ezekiel gaan we lezen dat hij wordt Lucifer genoemd. Dat is het licht. En alsnog, hoewel hij een goede plaats had, Hij wilde graag, hoogmoed kwam in zijn hart. En hij wilde graag net zoals God zijn. Hij wilde de plek van God hebben. Hij wilde zijn troon verheffen tot waar God is. Nou, als je leest in Ezekiel 28 vanaf vers 11. Dan zegt de Bijbel, het woord van de Heer komt tot mij, mensenkind. Hef een klaaglied over de koning van Tyrus. En zeg tegen hem, zo zegt de Heer, u, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Eden, de hoofd van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad. Robijn, topaz en diamant. Turquoise, onyx en jaspis. Saphir, smaragd, beryl en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van de vurige stenen. Volmaakt was u in al uw wegen. Vanaf de dag dat u geschapen werd. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde u men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande ik u van de berg van God en deed ik u verdwijnen, beschermend cherub, uit de midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, ik stelde u voor koningen opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed ik een vuur uit uw midden opleien en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken. Allen onder de volken die u kennen zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in de eeuwigheid. Het is een lange vers, oké? Maar het laat wel zien wie Satan was en waar die vandaan komt. Nummer 1, als we lezen vanaf vers 12, hij zegt, u, het toonbeeld van volkomenheid. Dus met andere woorden, Satan was perfect. Nou, toen hij Lucifer was, voordat hij zondigde. 2, hij was vol wijsheid. 3, hij was volmaakt van schoonheid. Nou, ik weet natuurlijk dat mensen vaak, ze beelden Satan op met hondjes en een lelijke wezen. Nou, dat is niet wat de Bijbel zegt over wie Satan is. Zoals Paulus zegt, hij komt als een engel des licht. Hij komt als een engel des licht, zegt Paulus. Dus met andere woorden, de beeld die Hollywood van Satan heeft geschetst voor de wereld, klopt niet. En natuurlijk, al deze mooie dingen die hij had, is nu eigenlijk, het is nu corrupt. Het is nu niet meer heilig. Dus met andere woorden, zijn wijsheid is niet meer wijsheid. Zijn wijsheid is nu tricky. De Bijbel spreekt over in de hoofd van Eden, Adam en Eva, hoe de slang listig was. Dus in plaats van wijs, is hij nu listig. Hij kreeg wijsheid om goede dingen te doen. Maar nu door de zonde, doordat hij hoogmoedig was geweest, nu is hij listig in plaats van wijs. En volmaak van schoonheid. Zelfs de schoonheid is niet meer schoonheid. Want de schoonheid is vervalt. Oké, het is een gevallen schoonheid. Maar hij kan nog steeds mensen laten zien dat hij schoonheid heeft. Door met andere woorden, valse beloften te geven aan mensen. Weet je, de meeste mensen die in de occulte zitten, wat er vaak gebeurt is dat ze ontvangen valse beloftes van, als je Satan dient, dan krijg je een mooi leven en dit en dat en al deze dingen. Maar aan het eind komen ze erachter dat het heeft een hoge prijs en ze komen er niet meer uit. Dus zijn schoonheid heeft hij ook vervuild. En hij was in Eden. Nou, wie was in Eden dan? Adam en Eva en de slang. Alleen de slang had toegang tot Eden. Adam en Eva waren daar en de slang had toegang. Hij zei, u was in Eden, het hoofd van God. Allerlei edelgesteenten was uw sieraad. Dus met andere woorden, Satan had al de mooiste edelgesteenten. Al de mooie dingen had hij. Zoals de sieraad, robijnen, topaz, diamanten. Al deze mooie dingen had Satan, zegt de Bijbel. Okay? En nu natuurlijk, hij gebruikt het om mensen in de val te lokken. Hij zegt, volg mij en ik geef je heel veel geld. En mensen willen graag heel veel geld. En dan gaan ze allemaal dingen doen die niet hoort. Nou, als Satan jou voorspoedig kan maken, en dat is een voorspoed die jou nog meer in de diepe dal brengt. Laat staan God de Allerhoogste. Daarom zegt de Bijbel, de zegen van de Heere maakt rijk. En zorgen voegt er niks aan toe. Zorgen voegt er nogmaals wat? Niks aan toe. Nou, vers 15 zegt hij, volmaakt was u in al uw wegen. Satan was volmaakt, totdat de zonde binnenkwam. Totdat de zonde binnenkwam. Dus we zien dus, Satan was niet als Satan begonnen. Maar hij werd Satan. Hij was Lucifer als eerst. Wat betekent dat? Hij was Lucifer, hij was licht. God had een volmaakte schepping geschapen. Alleen nu was er iets veranderd. Waardoor hij was corrupt geworden. Al zijn schoonheid was corrupt. Alles wat hij had, was begiftigd. God had zijn gaven niet van hem weggenomen. Dat is wat vaak mensen niet begrijpen. Hij had zijn macht nog, hij had zijn wijsheid nog. Alleen al deze dingen werden gecorrupt. Ze werden begiftigd. Hij was niet meer wijs, hij was meer listig. Hij deed listige dingen om mensen in de val te lokken. Daarom zie je vandaag de dag, oké? Waarom zou iemand iemand anders vermoorden? Waarom zou iemand iemand onrecht aandoen? Dat zijn allemaal satanische dingen. Die natuurlijk, het vlees brengt sommige dingen op. Maar soms en vaak komt het uit satanische inspiraties. Bijvoorbeeld, er is een hele ophijs vandaag in de wereld over een bepaalde bestand die uit is gekomen door, volgens mij, Epstein. En als je de bestanden leest, verschrikkelijke dingen. Is er ingedaan met kinderen. Ook met vrouwen, verschrikkelijke dingen. Waarom zou iemand in zijn hoofd halen om zoiets te doen? Waarom zou iemand het in zijn hoofd halen om iemand te vermoorden? Dit zijn allemaal satanische inspiratie. En al deze satanische dingen zijn nog steeds in onze wereld. En daarom wij als gelovigen moeten staan in onze overwinning. Je moet weten wie jij bent in Christus. En staan in de overwinning. En hij zal het doen. Want Jezus heeft alles al overwonnen. We bestuderen niet de geestelijke wereld om jou bang te maken. Nee, 100% niet. Want de hoofd van de geestelijke wereld is Jezus Christus. En hij heeft alle macht en alle autoriteit. En hij heeft al gedaan wat hij moet doen. En het is aan ons om onze autoriteit te herkennen. De naam van Jezus is aan ons gegeven om te gebruiken in elke situatie. Laten we eventjes nu doorgaan naar demonische activiteiten. We hebben gekeken natuurlijk naar de Bijbel, waar de geestelijke wereld was in de Bijbel. En nu gaan we kijken naar demonische activiteiten. Laten we lezen in het boek van Johannes 6, vanaf vers 70. Johannes 6, vanaf vers 70, dan zegt de Bijbel, Jezus antwoordde hun, heb ik u de 12 niet uitgekozen en een van u is een duivel. En hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem verraden, een van de 12. Jezus zei, ik heb jullie 12 uitgekozen, maar een van jullie is de duivel. Nou, Jezus zei niet dat Judas hier duivel is in de zin van dat hij de duivel zelf is, maar de demonische activiteiten die hij zou gaan verrichten aan het einde toe, door Jezus te verkopen. Hij zegt, een van jullie, Satan gaat de persoon beheersen om te doen wat hij wil doen. De natuur van Satan en zijn volgelingen, daar kunnen wij misschien morgen over hebben. Omdat Satan heeft een natuur. Satan heeft een natuur. En er is niks goeds aan hem. Hij is een leugen, hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin tot vandaag. Er is niks goeds aan Satan nogmaals. Er is geen enkele waarheid in hem, zegt de Bijbel. Je kan nooit de getuigenis van Satan nemen, omdat als je getuigenis te gebruiken van, oh, de demon zei dat, ze kwamen binnen door mijn opa. Nee, Satan is een leugenaar. Je kan niet de getuigenis van een demon nemen om te zeggen, zie je, dat is hoe de demon was binnengekomen. Want Satan is een leugenaar vanaf het begin af aan. Amen. Nou, ik zie dat mijn tijd bijna alweer om is vandaag. En morgen gaan we door eigenlijk met de natuur van Satan en zijn volgelingen. En van nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Church Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De afgelopen dagen hebben we geleerd dat we allemaal struikelend achter Jezus aangaan. Maar ook dat God ons voor struikelen wil behoeden. We zijn soms net zo hardleers als het volk Israël. Vlak voordat Israël het beloofde land binnen zou gaan, zei Mozes met een klein beetje optimisme in zijn stem tegen het volk: pas vandaag heeft de Heer jullie werkelijk inzicht gegeven en jullie de ogen en oren geopend. Deuteronomium 29, vers 3. Je hoort hier een ontwikkeling in. Portia Nelson heeft een prachtige tekst geschreven. Zij noemden het haar autobiografie in 5 hoofdstukken. En elk hoofdstukje begint met: ik loop op straat. Het gaat zo. Ik loop op straat. Er zit een diep gat in de stoep. Ik val erin. Ik ben verloren, hopeloos. Het is mijn schuld niet. Het duurt een eeuwigheid voor ik eruit ben. Ik loop in dezelfde straat. Er zit een diep gat in de stoep. Ik doe net of ik het niet zie. Ik val er weer in. Ik kan niet geloven dat ik weer op dezelfde plaats ben. Maar het is mijn schuld niet. Het duurt nog heel lang voor ik eruit ben. Ik loop in dezelfde straat. Er zit een diep gat in de stoep. Ik zie dat het er is. Ik val er alweer in. Het is een gewoonte. Mijn ogen zijn open. Ik weet waar ik ben. Het is mijn schuld. Ik klim er onmiddellijk uit. Ik loop in dezelfde straat. Er zit een diep gat in de stoep. Ik loop eromheen. Hoofdstuk 5. Ik loop in een andere straat.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: De gospelzender van Nederland. God Radio.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Vandaag ga ik eens spreken over bezorgd zijn, piekeren. En mijn boodschap is voor christenen. Bent u geen christen, luister dan toch. Want dan hoort u iets over de rijkdom die u kunt krijgen als u christen wordt. De weg is open. Deed u het nog niet, dan kunt u het nu doen. Kom tot Jezus. Dat is de weg om een christen te worden. Ieder die in hem gelooft, wil hij een kind van God maken. Hij stierf aan het kruis voor de zonde van de hele wereld, ook voor de uwe. En die tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen, zegt de Bijbel. Dat betekent vast en zeker niet terugsturen. En dan gaat hij u in grote liefde trainen. En iets over die training ga ik in een paar boodschappen over Transwoord Radio vertellen. Kijk, als je christen bent, betekent dat niet dat er geen strijd te strijden is. Je bent juist een strategisch punt voor de vijand. En een van de succesvolste wapens van de duivel is bezorgdheid. Om in die strijd overwinnend te zijn, moeten we goed leren luisteren naar wat de Bijbel daarover zegt. En daar ga ik iets van vertellen. Maar ook van wat ik hoorde van anderen. En las in boeken van ervaren christenen. God spreekt door zijn woord, maar ook door zijn kinderen. Ik las eens: de levensstijl van een christen moet er een van overwinning zijn. Van blijdschap, van overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een zekere dosis nood en een welkom om de hulp van den Heer te accepteren. De deuren van de hemel zijn open. Houd ik vast aan gevoelens die me beletten onder een geopende hemel te leven, dan is het geen wonder als ik depressief ben. Deze woorden las ik toen ik lelijk in de put zat. En ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag er ineens iets van wat de bedoeling van den Heer is. Hoe wij als kinderen des lichts moeten leven. Krachtig, vrij, rustig en blij zijn, dat is de opgave. De Bijbel zegt: de vreugde des Heren zal uw sterkte zijn. En dan is er nog iets heel praktisch. We moeten goed notitie nemen van de zegeningen die Hij geeft en gegeven heeft. Tel je zegeningen. Tel ze bij dozijn en je zult ervaren dat er massa's zijn. Verder zegt de Bijbel: laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest wat betreft dat bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En nou juist met dat bidden voor anderen kan het dikwijls zo lang duren voor je iets van verhoring merkt. Ik heb een heerlijke ervaring gehad. Door een televisieinterview met Willem Duis had ik een heerlijke gelegenheid het evangelie te brengen aan vele Hollanders. Ze zeiden me: u hebt misschien wel aan 6 miljoen mensen uw paasboodschap gebracht. Het was op eerste paasdag, 's avonds. Vele mensen reageerden. Ik kreeg telefoons, brieven, bezoeken, zodat ik heerlijk veel zielzorg kon doen. Maar ik zelf kreeg ook veel bemoediging. Ik heb gebedsverhoringen ervaren over meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van 5 jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En Hij deed het. En heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Barriorenstraat waar ik woonde, was de Smedestraat, waar vele kroegen waren. In die tijd zag je vele dronken mensen op straat die dan opgebracht werden naar het politiebureau in die Smedestraat. Ik besloot iets te doen. En ieder gebedje dat ik zei eindigde met de woorden: en Heer Jezus, wilt u de mensen in de Smedestraat redden en bekeren? Na de televisieuitzending kreeg ik een brief. Iemand schreef: mijn man vond het zo leuk dat u vertelde dat u in Haarlem gewoond hebt. Hij heeft 17 jaar in de Smedestraat gewoond en gewerkt in het politiebureau daar. Hij en ik kennen den Heer Jezus ook. Een verhoring na 73 jaar. Ik was altijd op christelijke scholen geweest, maar toen ik 15 jaar was, ging ik naar een niet-christelijke huishoudschool. Daar was ik met leerlingen en leraressen die den Heer niet kenden. Wat heb ik gepraat met ze en vooral wat heb ik gebeden voor ze. En nu kreeg ik een brief. Weet je, Corrie, dat we 60 jaar geleden samen op de huishoudschool geweest zijn? Ik zag en hoorde je op de tv. Ik wil je vertellen dat ik ook een volgeling ben van den Heer Jezus. Een verhoring na 60 jaar. Een man belde me op. Weet u dat u 45 jaar geleden hetzelfde tegen me gezegd hebt als dat u nu voor de tv zei? Ik heb altijd geweigerd te doen wat u mij aanraadde, dat ik Jezus zou aannemen als mijn verlosser. Ik geloof dat ik nu mijn ja aan hem moet zeggen. Mag ik bij u komen? Kom maar gauw. Ik sprak en bad met hem en zei: vraag nu de Heer Jezus of hij in je hart wil komen. En hij bad: Jezus, ik kan mijn hart niet openkrijgen. Wil u de deur forceren? En Jezus begon een wonder in zijn leven. Een verhoring na 45 jaar. Een man schreef me: 25 jaar geleden kwam ik uit een concentratiekamp in het huis dat u voor ex-gevangenen had geopend. U bracht mij het evangelie, maar ik was nog niet rijp ervoor. Nu zag ik u voor de tv en ik kan u schrijven: ik heb den Heer gevonden. Een verhoring na 25 jaar. Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat u ziet hoe soms Gods molens langzaam malen, maar ze malen secuur. Laat u niet ontmoedigen in uw voorbeden voor uw zoon, uw broer, uw man, uw vrouw, uw dochter, uw buurvrouw, uw vriend of wie dan ook, voor wie u zorgen hebt en problemen. De duivel vertelt u: stop ermee. Je ziet toch wel dat God niet verhoort. Maar de duivel is een leugenaar. Volhouden hoor. Ik geloof zeker dat als we in de hemel komen, we zullen zien dat niet één voorbede verloren is gegaan. Ik heb u een stukje hemelvreugde verteld van die verhoringen na zoveel jaren. Ja, de Bijbel zegt: werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Zullen we bidden? Dank u, Heere, dat wij mogen, ja, moeten onze noden door gebed en dankzegging bekend laten worden in onze voorbeden. En dat u altijd luistert en hoort en verhoort op uw tijd. Wil u door uw Heilige Geest ons hart volmaken met vertrouwen in plaats van twijfel? Dank u wel, Heer. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
8: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
9: Dit is Leven vanuit Gods Woord, een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze Bijbelonderwijs van Derek Prince, verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid nu voor degene, voor die ene persoon die mij nu hoort. U kent precies waar gebondenheid is ontstaan. U kent iedere deur, iedere wond, iedere angst en ieder gebied waar duisternis geprobeerd heeft terrein te winnen. En daarom neem ik in de naam van Jezus Christus positie in tegen iedere macht die niet van God is. Ik spreek tot angst, laat los. Ik spreek tot veroordeling, zwijg. Ik spreek tot geestelijke onderdrukking, wijk in Jezus' naam. Alles wat deze persoon gevangen probeert te houden aan het verleden, aan schuld, aan schaamte of aan angst voor morgen. Jouw recht om te regeren is beëindigd door het volbrachte werk van Jezus Christus. Ik spreek vrijheid over je. Niet omdat gevoelens dat bevestigen en ook niet omdat omstandigheden onduidelijk of onmiddellijk waren, maar omdat Jezus Christus Heer is.

0: Lord is. Zijn autoriteit. Zijn koningschap. Dus proclameer mee.
1: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen, juist omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief, omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
2: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: Wij hebben Bijbels op de plank, podcasts op onze telefoon, preken op YouTube, boeken die we soms kopen en vervolgens maandenlang niet openslaan. Maar stel je voor dat goed Bijbels onderwijs schaars is. Dat je geen kerkgebouw binnen kunt lopen omdat samenkomen je verdacht kan maken. Dat de leider die jou discipelde ineens wordt gearresteerd. Dat je weet dat anderen zijn verhoord, mishandeld of jarenlang gevangen zijn gezet. En dan krijg jij één boek in handen. In je eigen taal. Een boek dat je leert hoe je moet bidden wanneer je bang bent. Hoe je kunt vergeven wanneer je vervolgd wordt. Hoe je stand houdt wanneer de druk groter wordt. Hoe je trouw blijft aan Jezus als geloven niet alleen iets kost op zondagmorgen, maar misschien je baan, je vrijheid of je veiligheid. Dan is dat niet zomaar een boek. Dan kan het een reddingslijn zijn. Daarom probeert Derek Prince Ministries boeken, vertaalde video's en digitaal onderwijs bij gelovigen in Iran te krijgen. Voor een huiskerk onder druk kan één boek een enorme bemoediging zijn. Voor een jonge leider die moet onderduiken, kan één boodschap kracht geven om stand te houden. Misschien zul jij die persoon nooit ontmoeten, maar jouw gift kan hem of haar wel bereiken. Ga naar derekprince.nl en help mee.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis, keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you.

0: You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
0: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
0: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
0: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
0: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
0: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
0: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
0: That I turn my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
0: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
0: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
0: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
0: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
0: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
0: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
0: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
0: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
0: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
2: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51 049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaai mee.
7: Hope Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
11: What did you mean about going to Lazarus?
12: I said what I said.
10: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
13: Lord, why did you come?
14: Take away the storm. What are they doing?
10: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Holy, holy, holy are you, Lord.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Radio. Je bent niet alleen.
1: This next song I got is

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: De Gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
5: The Weekend Show.
6: The Weekend Show.
4: Dit is Guard Radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
11: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
14: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: God Radio, baken van licht.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond, The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her en word fit in je geloof.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the stone. What are you doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: God Radio, het geluid van hoop.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
10: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
11: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar Battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich

0: schuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar dus ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekendshow.
5: The Weekendshow.
6: De gospelzender van Nederland. Guard Radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanos.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
10: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
11: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over

tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: David schrijft in Psalm 3, vers 8 over zijn vijanden dit. U, God, hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Op de tweede dag van onze safari stonden we vroeg op om opnieuw in de safariwagen op zoek te gaan naar wildlife in het natuurreservaat. Om 5:30 in de ochtend ging ik op weg naar de receptie om iets te vragen. Halverwege verstijfde ik door het angstaanjagende gebrul van een leeuw buiten de lodge. Ik ging ervan uit dat ik in de lodge veilig was, maar merkte toch hoe het gebrul van die briesende leeuw mij in de vroege morgen intimideerde en verlamde. Gisteren hoorden we Petrus zeggen dat we nuchter en waakzaam moeten zijn, omdat onze tegenpartij de duivel rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petrus 5 vers 8. Deze woorden van de apostel moeten we niet verkeerd begrijpen. Jezus heeft ons immers macht gegeven over de gehele legermacht van de vijand, met de belofte dat de vijand ons geen enkel kwaad kan doen. Dat kan je nalezen in Lucas 10 vers 19. Aan het kruis heeft Jezus de duivel een beslissende nederlaag toegebracht. Paulus schrijft dat Jezus alle heerschappijen en machten van de boze ontwapend, openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd heeft. Colossenzen 2 vers 15. Toen Jezus opstond uit het graf, heeft hij de duivel als het ware op zijn kaak geslagen en de tanden van de goddelozen stuk gebroken. Nu jij weet wie je bent in Christus, weet je ook dat de duivel een kunstgebit heeft, zeg ik vaak grappend. In Christus kan hij jou geen kwaad doen. Oh ja, de brullende leeuw kan je nog steeds intimideren. Hij kan je angst aanjagen om je te verlammen. Op zo'n moment is het belangrijk dat je beseft en beleidt wie je bent in Christus. Voor niet-christenen blijft hij een leeuw die hen kan verslinden. Maar jij? In Christus mag jij leren zegen vieren. Vieren dat Jezus de zegen over de vijand heeft behaald. Wie je bent in Christus, dat is je kracht.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los.

0: wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles te goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Guard Radio. Waken van licht.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama. Apparently the best

0: koorts als je het nog nooit eerder gezien hebt.
1: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What are they doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.